0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Just a dollar.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier. MUZIEK.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijteveen in 2024 januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: नेटी गजल
1: यू आर Ujala Radio Headlines. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijteveen in 2024 januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Unjala, Lare Hea Anuel is er niet, zaterdag 19 september. Unjala's, The Greatest Voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagit Hussain, Mousmew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Heb je nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. La

Oejana Radio. Lani wel he, Harik eet waar kishaam. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Wahi program jisme sernam diske samjaar bhi pesh kiya jayega. Tussen 1 en 2 uur in de middag. Aur Ujala Radio ye program banate hai met politiek economisch analist Robbie Makakaza op Ujala Radio. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Zerusulina.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen 1 dag meer dan €10.000 ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisti Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoogvliet. Vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is daar nu dicht. Verder staat er file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunette. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook door een aanrijding. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang met een paar bijzonderheden. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd kost dat je een kwartier extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten, daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio Headlines. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn stafzaak te seponeren. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. En tot zover de headlines op Ujala Radio. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wieg is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. En tot zover de headlines op Ujala Radio. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, Lani wil hier Harik Edwaar Kishaan. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Wahi program jisme sarnamdes ki samachar bhi pesh kiya jayega tussen 1 en 2 uur in de middag. Ujala Radio ye program banate hai met politiek economisch analist Robbie Makkakazaad op Ujala Radio elke zondag tussen 1 en 2 uur Zerusulina.

0: NOS-nieuws-QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot 9:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten heb je ruim 1/2 uur tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam 1 uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tanti, waar is Dokani?
3: Where Dokani is where they take okra, bacon and tomatoes and russet. And then they make a chokana.
2: Oh, well bring your Dokani, baby!

Yeah, come and let me taste your Dukhani. Ja, bekend uit de Trinidadse of Trinidadse streetfood. Ja, heerlijke traditionele smaken uit Trinidad. Let me taste your Dukhani. Ujala Radio heeft zo normaal heerlijk gezellig, heerlijk smaakvol. En vooral lekker ontspannen. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment. En neem Ujala met je mee.

इकरार हो ना जाए, इजहार हो ना जाए, ये अनहेरलijke romantische gana. Wat gaat over de onzekere opwinding van verliefdheid. Ja, prachtige, mooie gana. De stem van Roshana Balgobin samen met Brian Mohan aan de vocals. Ja, het originele gaat alweer enige tijd geleden terug en komt uit het jaar 2000 uit de film Zindadil. Ja, en zo hoor je maar, zoveel jaren later, prachtig mooi gecoverd in een nieuw jasje, waardoor het weer helemaal van deze tijd is.

खूबसूरत सॉन्ग, ब्यूटीफुल गाना, सैयारा तू तो बदला नहीं है। ja, een prachtige Ghana met een, ja, een gevoelige, emotionele kern. Het is een hartverscheurende Ghana over de liefde, over onveranderlijke liefde te midden van veranderende tijden. Ja, sommige mensen herkennen dat beter. Want ja, ware liefde verandert niet met de tijd. Ze blijft een onveranderlijke ster aan onze hemel, zelfs als de seizoenen wisselen. Ja, zo is dat toch? Ghana Kanam heet Sanjara, een prachtige, heerlijke Ghana. Ja, komt ook uit de gelijknamige movie en is gezongen door Fahim Abdullah. Ujala Radio heet Sonualo Meho Amit Jairam. En ik hoop dat je heerlijk geniet van de beste Ghana en de heerlijkste hits van Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

या ज्यूल थीफ और गाना का नाम है लुटेरा और लुटेरा का मतलब है रोवर of anders gezegd dief. Ja, komt dus uit de gelijknamige film Jewel Thief uit het jaar 2025. Ja, ik zeg mooi Marikana. Orisbaar de stem van Shreya Ghoshal. Ja, Shreya Ghoshal hier met de stem van Varun Jain. Andere vocals in deze groepsduet Ghana.

Ja, Ganneke naam hier, Namumkin. En komt uit de Bollywood film Malik uit het jaar 2025. En is een romantische ballad die een onverwachte, kwetsbare kant toont van de personage gespeeld door Rajkumar Rao. De stem van Jocelyn Royal. Samen met Stibin Ben on the vocals. Ja, je hoort ze hier in deze prachtige mooie Ghana. Deze heerlijke Bollywood flavor, Ghana Kraam He Sahiba.

Ja, een prachtige mooie Ghana. De stem van Tony Kukker. Or Ghana kanam he hasiet poochte he. Ja, Ghana kanam raha hasiet poochte he. En dit is de stem van Tulsi Kumar samen met Ika in deze heerlijke Ghana. Dil kuch horani.

Ja, deel kunt je horen in Mangada, een prachtige mooie Ghana gezongen door Ika en Tulsi Kumar on the vocals. Ja, liefde vraagt niets, liefde verwacht niets, ze is er gewoon stil en zeker. En ja, zelfs als niemand kijkt. Ja, en zo is dat toch. Verliefdheid is zonder voorwaarden als ademen. Je doet het zonder het te beseffen, ja, maar het houdt je levend. Ja, zo is verliefdheid. Ja, ik mooie, lovely Ghana. Heerlijke Ghana over de liefde die je hoort hier aan Dunia Kamajor Hindustani Hit Radio. Ja, dat was dus de stem van Tulsi Kumar samen met Ika. En dit is de stem van Shreya Ghoshal samen met Harnoor.

Ja, sommige liefdes fluisteren, maar raken dieper dan schreeuwende stormen. En jij bent de stilte in mij. Ja, Ganaganam Hekoina. Ja, de stem van niemand minder dan, ja, de stem van Shreya Ghoshal samen met Hernoor aan de vocals. Ja, komt dus uit de film Bhool Chuk Maaf uit het jaar 2025. Een romantische en dromerige liefdesballet over zachte, vaak onuitgesproken emoties aan het begin van een relatie. Ja, we blijven bij de film Bhool Chuk Maaf. Orisbar Ganakanam is Savariya Tera, ook uit de film Bhool Chuk Maaf.

De film genaam heet Bhool Chuk Maaf uit het jaar 2025 en is prachtig mooi gezongen door Raghav Chaitanya en Varun Jain on the vocals. Ja, een heerlijke oldschool romantische funky hedendaagse Ghana. Ja, ik mooi mooi Ghana, Groep Surat Ghana, Najwala Ghana en ook Ghana van enige tijd geleden hier aan Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Ja, je kent hem misschien nog, Tess. Van de formatie Stereo Nation Apache Indian. Je hoort hem hier met Sunidhi Chauhan en is destijds afkomstig uit de film Race.

Tere Bato Semila Hey Temptation. Want ja, mujh pe to jadu, tera jadu chal gaya. Ja, er is magie over me gekomen en jouw magie, ja, die heeft mij betoverd. Ja, het is de stem van Tess, ook wel bekend als Johnny Z in zijn vroegere carrière. En het komt uit de film Race. Ja, beter bekend als Tess van de formatie Stereo Nation. En hij was toch wel echt een van de hetere en de betere artiesten uit de jaren 90 en begin 2000. Ja, helaas is hij niet meer onder ons en is hij overleden op 29 april 2022. Ujala Radio has Sonoro, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment. En zo ook Bhaiya Akshay Chander Singh, waar je ook bent. Speciaal voor jou, ik Chetni Gana. De stem van Raymond Ramnarayan, samen met Renuka.

या स्पेशल भैया अक्षय चंद्र सिंह के लिए पिया चोरी चोरी धीरे से पुकारो अंधियार में या भैया ware liefde fluistert in het donker zacht en geheim en toch vult het je hele hart en zeg het toch in de stilte van de nacht roept mijn hartje zacht verborgen maar altijd dichtbij. Ja, je hoort de stem van Raymond en Renuka aan de vocals. Van de formatie Dylan Nadan. Heerlijke gane hier aan de one and only Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment en zorg ervoor dat je je radio bij je hebt. En dat die lekker, lekker luid staat. Our Mohabbat Kitni Karun. Ja, de prachtige mooie stem van Arijit Singh. Ja, hoeveel meer moet ik van jou houden? We zullen het horen in deze kanaal.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Raad Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september. Meervaart theater mee. Jabertoe, mooiste buitje taakseke her zoensake hega. Jab just concert hoene wel een aapje gaat er. Arie aapje charme. Boyke dat de din. En boyke dat de din kisaar.

Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidekleed op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Jurie Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, te waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn twee rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Een Nederlands

31 kilo cocaïne. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld. In sommige zitten te veel concentraties van de E. coli-bacterie. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanvallen op vermoedelijk drugsmokkelboten. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Lani wel heer, Harik eet waarke sjaan. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Wahi program jisme sarnamdes ki samachar bhi pesh kiya jayega tussen 1 en 2 uur in de middag. Aur Ujala Radio ye program banate hain met politiek economisch analist Robbie Makkakazaad op Ujala Radio. Elke zondag tussen 1 en 2 uur. Zerusulina.

0: Rotti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotti-gerechten, rotti-rol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti-gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanvallen op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er zijn een paar rijstroken dicht door een pechgeval. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat bij Geldrop een pechgeval. Daardoor heb je daar bijna een half uur oponthoud. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je bij Epe 10 minuten in de file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook nog 10 minuten oponthoud. Dat is voor knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat zij vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatig onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzis kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Ara Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een kwartier vertraging voor de grens door controles. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een auto in brand. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven kost het je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: O Jelle Radio, de Jelle is toch mijn favoriete radiostation.
1: You are.
2: O Jelle Radio Headlines. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. En tot zover de headlines op Ujana Radio.
3: You are. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een kwartier vertraging voor de grens door controles. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een auto in brand. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven kost dat je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

Kies Geheimde Zaan. Oejala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur ye bhi. Meervaart Theater mein. Aryaapke Shahar mein. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saath. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje raad het toch? Raad ke. Saad bezig. Inloop. Aur program raad ko 12 baje khatam hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Weer in juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: हम लोग गोश्त के रिक्लाम करेला
1: हम छुवे ना मांगिला छे जुबा ओकर ऊपर बतियाला छोड़
0: या या या या या ना या या या हेल फील थिंग्स ऑन द द बिस्प्रेक ढेर तोरी तो के रहा तो के ढेर ऑन द वेयर पर हाद या
1: हां तो शुरू कर या नीदरलैंड के सोना जोन हैगा नीदरलैंड के ढेर रिजर्व है तो सोना कौन गोल्ड स्टार
0: omgerekend is dat 602 ton of zo en paisa hega bijna als je dat omrekent in geld paisa met jorie dan is het 72 miljard.
1: Dekhle tu janega precies jon loit. Als bankmedewerker weet jij dit soort dingen, hè? Tu specialist wat heet je
0: man? Us het firma me hamden direct alert rehla to.
1: Tu direct janega man dekh dher sona ab saman lies ba Amerika se phir yahan pe. Vanuit Amerika en Canada, hè? Canada,
0: Canada.
1: Ja, Londen met Amerika, Nederland. Dus Nederland vind ik wel apart. Dus na zo'n fysiek hebben, ze hebben het verkocht en ze hebben het weer gekocht hier. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Dus ze hebben het fysiek niet gebracht.
0: Nee, nee,
1: Verenigde Staten met jou, Canada met jou, obetjes, hè? Of Londen met Kinis, hè? Maar als reden geven ze op, als het in Londen ligt, kunnen we sneller handelen.
0: Ja.
1: Maar echte reden natuurlijk, doe ze rega. Jij weet het, iedereen weet het. John Babal, hoe weet je Amerika mee?
0: Meneer Trump. Onder andere.
1: Ook het namoam naam, maar bolle saal.
0: Bij Trump, je naam te namen hebben.
1: Ja, Donald T.
0: Donald.
1: John Donald Duck kregen. Donald. Bara Tamasa kregen. Dus je bent niet zeker van je goud, toch?
0: Ja.
1: Dus beter Jan let jou Europa met daarmee iets zekerder.
0: Ja.
1: Dus dat ding is nu opgeslagen in Londen.
0: Ja.
1: Vond ik wel apart.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, misschien weet de Nederlandse bank iets meer dan wij. Hamluk, Ahmad, Miluk. Zet Kamtija Nila, Jan Oeser, Duel, Jan, Hekika, Hoise.
1: Toen hebben we gezet voor wat hij hier luidt. Jij mag die informatie niet delen. Toch een geheimhouding.
0: Nee. Ga mijn naam maar geen betalen.
1: Toen zei Jan het, hoe je bij dan met hij hier.
0: Nou, ik kom naar daar bij hem.
1: चुप्पे से फ्लाउस्टर करके बताइए कि कहां सोना कब आएगा हम लोगों चली सारे के
0: मैं नीदरलैंड इतना सोना कहां से पाएल वार कॉम्स ऑल दी सोना फंदान कहां से आएगा
1: दिस नीदरलैंड नीदरलैंड चलाक भी रहा समर पहले हम बोली ला बवेस तो बड़ा क्रिमिनल भी रहा
0: इन कॉलोनियल टाइम इन कॉलोनियल टाइम तो सो
1: Chori, chapati, zeerovers. Nederlanders, zeerovers laat toch? Slavenhouders.
0: Ja.
1: En dan gingen ze handel drijven. Maar ja, ze hadden wel die zeerovers nodig. En wel die slaven nodig.
0: Ja.
1: Dus de reputatie is niet al te goed. Chota gedees et na dani, kaise bhaile.
0: Ja, ja.
1: Agressief volk toch? Agressief volk.
0: Chorise.
1: Zeerovers. Bakaras bati yet bolie direct, oké?
0: Ja.
1: Kitor aja nana sab zeerover.
0: Tulung hamar desu churake aiken yet na dhani hoi gale.
1: Direct bol die. Jahan to se boli, what do we hear? Direct bol die batia.
0: Ja.
1: Dat ze dankzij jou rijk zijn geworden. Trouwens over rijk gesproken, Lloyd. De nieuwe miljonairs, dat zijn de voetballers, hè? Dat weten we.
0: Ja.
1: Kooi in mijn naam. Besef kregen, mooi zeg. Kijk, vroeger verdiende een voetballer, een hele goede voetballer, een miljoen per jaar.
0: Ja.
1: Vond hoeveel geld?
0: Ha.
1: Heel veel geld vond. Dus volgens mij verdiende Gullit, Van Basten, het Nabarka-Barka spelers, die verdiende volgens mij 1 miljoen tot 3 miljoen per jaar. Hou me er niet aan, maar ongeveer. Oussamaype, Oukamaira. Als je topvoetballer was, hè?
0: Ja.
1: Weet je wat een topvoetballer nu verdient?
0: Miljoenen.
1: In een paar jaar tijd verdienen ze 100 miljoen.
0: 100 miljoen.
1: Dan hoef je niet eens top te zijn. Dan moet je alleen maar gewoon een beetje kunnen voetballen.
0: Ja.
1: 100 miljoen in een paar jaar tijd. Dus de nieuwe miljonairs die in Nederland ook zit, Lloyd. Bijvoorbeeld Summerfield. Gaat 100 miljoen verdienen. Mickey van der Ven, 100 miljoen. 75 miljoen. Weet je? Binnen een paar jaar tijd. Hè? Dus die jongens worden echt multi. Binnen no time, binnen een paar jaar. Ik wou keer haar Reinders, 100 miljoen.
0: Ja,
1: weet je, Dennis Bergkamp bijvoorbeeld, Lloyd, lang terug, die verdiende 1,5 miljoen per jaar.
0: Ja, dat was toen
1: dus
0: de tijd.
1: Die verhoudingen zijn helemaal
0: zoek. Ja, die zijn helemaal zoek geraakt. Maar voor die tijd was voor Bergkamp dat veel geld natuurlijk. Maar we leven nu weer een andere tijd. Dus ja, behoudtje was snel. Ja, dus ja, als je een beetje balletje kan trappen, dan kan je heel veel geld verdienen. Waarschijnlijk.
1: Nou ja, jammer. Wij hebben onze carrière gemist. Hamlokje zat er aan school om choroorke. Ohitje joa karege, sareke. Trouwens, dunia bhar mein dekhiye te ekko Hindustan. ना है जोन जोन बाल खेले मोई एक को इंडियर ना एक को हिंदुस्तानी ना
0: या मैं हम लोग
1: 1.

0: 4 miljard mensen. Ja, ik kon naar nul zijn.
1: Nul. Maar hoe kan dat?
0: We hebben een bichaar. Om dit heel goed te kunnen doen. Ja. Maar het is wel opvallend. Ja. Ik kon, dunia bhar mein, ik kon aega, Hindustani, ya Indiër, ya hè, Pakistan ke koi bhi, nul.
1: Nul.
0: Op niveau, hè. Ham na bolila stage lopen bij ADO Den Haag. Dat bedoel ik niet.
1: Nee.
0: Ik go Hindustani koude, ik ga van nee, ja, maar wali.
1: Maar dan betekent wel Eredivisie, hè. Ik bedoel dat je op het hoogste niveau kunt voetballen, maar... Kan die of helemaal na hega?
0: Ik had go mix wel hega. Hindustans gemixt met.
1: Ja.
0: Dat heb je wel.
1: Maar hamlok puur kojila.
0: Hamlok puur wel kojila. Kon hem niet zo dan zeg ik. Hamlok kojila 18 karat.
1: Ja, maar moeten wij niet als ouder zijn? Hamlok de hele keer, oké, hamare bitwa, bitia ke talent hega voor voetbal. Dat we dat moeten stimuleren. Of zit dat ook niet in ons...
0: Nee. Het zit niet in ons systeem. Hamlok veilig mangila, hamlok zekerheid mangila. Hamlok na mangila, want weet je, heel veel mensen, groepen mensen, hamlok kali topwa dekila loit. Wie heeft de top gehaald? Oh, bisal. Maar er zijn heel veel mensen daaronder, 99,9%, die dat nooit bereiken. Hè?
1: Nee.
0: Dus laat die Hindustanen maar hun ding doen zoals ze dat doen, is prima. 100% zekerheid, prima.
1: Ha.
0: Weet je, waarom zou je voor 99,9% onzekerheid gaan? Waarom?
1: Ooit.
0: Dus Hindustani ke bichar jo hai, bahut uttam hai, bahut mooi hai.
1: Zeker uttam hai, ja. Wij scoren hoog op andere zaken, hè?
0: Zo is het. Hamlok chanak bati, hamlok larkan padhega, likhega. Ze doen het goed in de maatschappij.
1: Zeker,
0: we integreren feilloos.
1: Zeker.
0: Je hebt echt geen last van ons, hoor.
1: Toen Hindustani ke na benoemd kerst ik van...
0: Ze
1: kunnen ons niet plaatsen, hè? Ze kunnen ons
0: maar
1: niet
0: plaatsen. Maar Hamna Jabgiraba. Hé, dankjewel voor je koffie, man. Wacht.
1: Ja. Koffie, geluid tot Tunikaar. Want dat is iets wat wij altijd willen horen natuurlijk op Pujala Radio. In Koffie Chai Middag Show. Aatje Brespetivaar. Aurobi 10 tarik september programma.
0: Bara mooi Hindi mee bolle, cha. Ham bolila aaj donderdag ke programma haiga aur tu sun. Ik ga even een koffie. Weet je,
1: ja,
0: een koffie.
1: Hier komt koffie, die, dames en heren.
0: Moment, Lloyd. Hier komt die koffiemoment van de dag.
1: De dag.
0: Lekker. Wat een netjes kille, hè?
1: Als doe je dan slurpkele toe, hè?
0: Onderbreek hoor je dat slurpkele. Ja. Was hit Delhi pier. Pier hit Delhi, Lloyd. Trouwens, over...
1: Ja?
0: Moeten we
1: bang zijn voor de West-Nijl-virus? Icon-virus, hè?
0: Nee. Abbe, ik Hugo gevallen ontdekt bij Nederland mee.
1: Nou, go.
0: Site Orhoiga Kush. Dus abbe na de alarmfase jaar.
1: Nou.
0: En natuurlijk moet RIVM al iets zeggen. Ook er kan bij Hega, bolleke, waarschuwkerke. Maar er is gewoon geen gevaar.
1: Nog geen grote gevaar.
0: Nou ja, aanwende. No worries.
1: Nee.
0: Ik zou 50 larken geil heiga Praag. Uit Groningen. 150 VWO leerling.
1: Acha?
0: Vijfde klas. Dus ze gaan bijna examen doen. Zo te thora chalang larken ba. Maar de helft heeft zich flink misdragen in Praag. Ik heb tak had saman geil ba. Ze komen allemaal terug. Hoe vind je die? Geil daarop pieën. Ze mochten na 12 niet buiten zijn. Na 12 ook naar buiten. Kali anet hovega loit.
1: Nee, maar zo dat je toe, Jubbler, kon je toe legieer vanuit Groningen naar Praag. Dan neem ik aan dat die leraren, onderwijzers wel zeggen... dit zijn de regels, jongens. Hier moet je aan houden.
0: Nee, duidelijke regels, maar toch.
1: Toch?
0: Meer dan de helft heeft zich niet eraan gehouden. Of ongeveer de helft.
1: Nou, per se VWO-ke
0: lerken. Badmaaske ghar. VWO-ke lerken.
1: Maar zeker, is zeker Groningen met kable badmaas lerken hier.
0: Hem bolie toch boitien met orjada badmaasie hoi. Alloit, hem bolie laten ze. Die mensen vervelen zich, zijn baldadig, ze doen maar wat. Denk badmaasie bij jou wega bijvoorbeeld snelweg bij het met je lawe, toch? Kaske. Dat zie je ook hoor, in die boeities rijden ze nog harder.
1: Ja.
0: Ik pagla de geil hem, maar ja, dat is geen jongere. Deze man is hoeveel? 53 jaar oud.
1: Aha.
0: In Slovenië met je lauwetra 238 kilometer per uur.
1: Ja.
0: Nu schrik ik daar niet zo van, maar wat ik wil weten, Lloyd. Toe auto je lauwe, ik heb behoeddienst. Rij jij hard of rij je normaal of hou je aan de regels?
1: Nou, ik hou me aan de regels. Hier en daar ga je wel ietsje sneller, maar ik hou me over het algemeen aan de regels. Want ja, maar als je rijbewijs kwijt bent, dan want de Audi heb je hier in Nederland nodig, sowieso.
0: Je rijbewijs moet je niet kwijtraken. Dat zou echt heel erg... Nee, maar dalle raad ke tu chalawega.
1: Ha.
0: Or tu balle bate Yehuda ding. Flitsmeister.
1: Ja.
0: Of een andere. Tu bar ke chalawega.
1: Ja.
0: Je weet dat ding goed werkt.
1: Ja.
0: In Nederland. Toch? Tu chalawega en je weet raad ke rastuak dan vrijba.
1: Ha.
0: Or toke mag maar 130 chalawega. Heb je dan niet de neiging om, bijvoorbeeld Toyota Wajorcha Lega, goede auto, heb je dan niet de neiging om toch nog 150 aan te tikken? Of hou je aan die 130?
1: Ik hou me wel aan die 130.
0: Oké. En als je maar 100 mag rijden, of raadbaar, of rastwa vrij?
1: Nou, dan probeer ik toch iets bovenuit te komen, hoor. Boven de 100 uit te komen. Hoor.
0: Ik denk dat de meeste mensen dat doen, hoor.
1: Ja.
0: Kijk, bij 130 hoef je niet 140 te rijden. Hoeft niet per se.
1: 130 vind ik al hard genoeg.
0: Maar waar je 100 maar mag... Ja, 130 is prima, daar rij je, weet je, relax. Dan hoef je niet 150 te gaan rijden, want dan moet je geconcentreerder zijn.
1: Ha.
0: Dus dan hoeft dat niet. Maar waar je maar 100 mag rijden, dat ding is weer de deur.
1: Ja.
0: Ratiakio, rastwak dan vrij bij en je moet nog anderhalf uur rijden.
1: Dus dan heb je rastwinnaar gaat omhoog, dus ja, je wil wel snel thuis zijn, toch?
0: Je gaat automatisch harder rijden, toch?
1: Ha.
0: Maar wat is maximale snelheid waarmee jij ooit hebt gereden?
1: Ik blijf 140.
0: Maar op de autobaan in Duitsland.
1: In Duitsland? Naar Duitsland? Duitsland ook begon naar Jijla. Dus ja, ik heb daar nog nooit geprobeerd om harder dan 130 of 140 te rijden.
0: Oké,
1: dus
0: maar als je een lange rit hebt, je moet naar Spanje toe, ik zeg maar wat. Toké, Barca rit, Bacalawik, hè? Rastwaak dan vrij in Zuid-Frankrijk mee.
1: Ja.
0: Je gaat automatisch harder rijden hoor, Lloyd.
1: Ha.
0: Echt waar.
1: Ha.
0: Maar wat is maximum snelheid waarop jij een auto hebt gereden?
1: Nou, ik denk 170.
0: Heb je nooit de neiging gehad toen je jong was van... Lau even daarbij te laten dat je het gevoel is.
1: Nee. 170, aan boot rustig Lundabarty, hè? Ik hou me wel een beetje aan de regels.
0: Je bent een... Maar goed, beetje aan toe wat, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ik denk zeker dat je afwijkend bent zelfs. Ik ken niet veel mannen en jongens die niet even hebben uitgeprobeerd van hoe voelt 220, 230, 240 aan.
1: Ja.
0: De meeste mensen die ik ken hebben dat wel.
1: Jawel.
0: Een keer gedaan hoor, om uit te proberen.
1: Ja, maar ik kan me niet, herinneren dat ik ooit boven de 200 of 240 heb gereden. Nee, misschien 170, maar zit jij daarna?
0: Oké. Toe bara sadharan.
1: Bahut sadharan, bahut sadharan.
0: Tike, I rest my case. Met een mooie, mooie bad.
1: Ham is dat alert, Bart? Toen John Poochega, je lokt die dingen uit, toch?
0: Je trapt er niet in, hè?
1: Ja, ik trap er niet in.
0: Maar ik wil chicha mij naar zo'n oude, Lloyd.
1: Kon je toe mij zo'n
0: oude? Niet goed voorbereid. Maar we kunnen dat wel doen, hoor. Even om Koji tot Chijuaya. Juist, deze hier. Dus Poetin koopt voor hem wat jij laat, toch? Is hij?
1: Ja.
0: Hamlok thoro, ik wou hem niet over wat jij laat Donald kebare me.
1: Ik denk dat hij een gebeur me leeg aan. Hamlok je ook collega, ik heb het wel Groningen meer. Dus ja, zeker ook bij Praag met je. Maar nee. Maar ik ben wel benieuwd bij Maas Naiga.
0: Na, meneer Nandan, Jonba. Nandan ook een naam.
1: Nandan
0: ook een naam, hè?
1: Nandan toch?
0: Sudhir Nandan. Oh ja, hij heet Nandan.
1: Kahan Nandan.
0: Nee, meneer Nandan, Jonba. Na. Uf, ik weet ook een naam, hoe toch? Bahut door, bahut.
1: Universiteit pe ba. Oké.
0: O dusra niveau pe ba lo.
1: Dusra niveau pe. Ha.
0: Sudhir ke betwa jon hai ga ya dalasan.
1: Maar ubad maas na hai. Dus hum log bole ki Groningen mein jitna ladkan rahe.
0: Ubad maas na hai betwa bhi na rahe.
1: Sudhir badmaas na hai.
0: Nee, ek bunna. Bara seedha saada. Bahut seedha saada. Bahut seedha saada.
1: Bahut khub lappar
0: bole ek pehle khais ba. Chota jara khub lappar khais bole. Dostan
1: lappar ke sudhar ke enam sudhar ke ga.
0: Sudhar ke dekh ogar mai baap ke acha rasta pe lais hai. Hai?
1: Yeah.
0: Dost Putin, maner Putin.
1: Ha.
0: Di mutan wel een beetje vrees dat ook kan je hem ook bolle. Hij vrees voor zijn leven.
1: Voor zijn leven, ja.
0: Maar hij vrees ook voor die drone aanvallen. Dus Zelensky, John Haiga.
1: Ja.
0: Ik heb twee abharam ook over betiële daarover.
1: Ja.
0: Laatste maanden hebben we ook behoud betiële daarover. Dus ik heb twee abhar hebben we daarover betiële. Maar Zelensky, John Haiga, Oekraïne, ke. U bolega van zoon. Hebben we mangela AI drone set tot zwermen maken. Hebben we ego drone pathabe. Hebben we AI set.
1: Hajaren.
0: Ha, honderden tegelijk pathabe. Dus.
1: Ja.
0: Al die mensen die over Rusland vliegen, vliegen niet over Rusland, gaan niet naar Rusland. Want hamlok drone aanval zit die hebben op die luchthavens. A Putin bichara, zo je man abka hoe ja. Dus het wordt steeds erger. Nu zie ik iets hè, van ha. Putin
1: ha.
0: En Modi. India ke Modi.
1: Abkis.
0: Iedereen buitke, dek je op
1: een bestaande. Is een buitke bichar keren ze van kuska.
0: Ik ga dat ding even aanzetten, Lloyd. Wacht even, omhoog, Karila.
1: Wacht.
0: Abbe reclame. Abbe toch Swiss Sense ke reclame. Aige babichu, abbe. Het is onvoorbereid, zo'n nevalo. Dus dan dat gebeuren dit soort dingen.
1: Ha.
0: Maar het is wel mooi. Ik wil het even laten horen.
1: We gaan even een stukje horen wat Arend wil laten horen.
0: Ja, één seconde.
1: Gesprek tussen Poetin en premier Modi.
0: Het is eigenlijk geen gesprek.
1: Oh.
0: Hij vertelt het gewoon.
1: Oh, hij
0: moet dat ding wel opstarten. Mikado boy, waarom wil dat ding niet opstarten, Lloyd? Druk Karel op play. Als hij nog een play. Oh, ik zie het, Alex.
1: Ja, ja.
2: Aras शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है। यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग।
0: ना मोल तो लोइट
1: या शेकर मैं अब तू फर्ताल कर दे थोड़ा मनी तो
0: नौ या दुस दिंगे सेट अरबाई व्लादिमीर एन लॉस्टर्ड नार हेम दुस En hij doet dat gewoon in zoet Hindi. Vind ik wel mooi. Alleen dat al.
1: Yeah.
0: En eigenlijk hoe bolega van zo'n hamloke boodschap John Haiga, India ke, Bharat ke, maar ook van het boeddhisme, maar ook van Gandhi, de leer van Gandhi, is de vreedzame weg.
1: Ha.
0: En niet de weg van oorlog en apneke marpite. Ja, dat leidt nergens toe. Dat vernietigt de mensheid op termijn.
1: Yeah.
0: O John Haiga mensheid ke achai, John Haiga positieve weg, o Haiga vrede wali weg. Dus al die oorlogen, al die eindeloze oorlogen, beëindig dat alsjeblieft, want het geeft hoop. dat geeft kracht aan mensen. Dat geeft een optimisme. Dat brengt optimisme bij mensen. Dus hou op met die oorlog. Dat was de boodschap. Vond ik wel mooi.
1: Maar Poetin ke muria me batia se majma hal kina.
0: Ha ook erin, put met chalke.
1: Poetin ke acha. Poetin ha. Input wa chalke. Hè Poetin me input wa chalke. De mouta muria hilais kina. Tu jana te Indiërs gelaven per muri.
0: Nee, maar hij was aan het praten. Ha. Dus Poetin ging rustig luisteren naar de vertaling. Ha. Maar hij zat er rustig bij en hij luisterde rustig.
1: Ja.
0: Dus wie weet dat die man op een dag begrijpt hoe het werkt, Lloyd.
1: Ja.
0: Hè? कि लड़ाई झगड़ा से काम ना होएगा
1: कितना देर हम लोग
0: प्यार से
1: कितना देर हम लोग बोले चीजवा है
0: जितना नौ दख रही जब तक हम लोग जी खोई बोले खोई चीजवा प्यार से काम कर दुश्मनी से ना कर एंड स्टेक अलका नीट एन मेस इन द रुग
1: ना तो ना
0: दैट सो थिंग मुझ चीज दो थोड़ा मोय कम्युनिकेट कर अपने बतिया अपने में है फरस्तान थाउ दे मोय होरी कर मन ना छोरी चोक दे कोई के पीठी में दत मुझ नहीं दो
1: ना
0: मोई बोली
1: हाँ बड़ा मोई बोले बड़ा मोई बात फिर ज्ञान के बात आज हम लोग बोल दिली है
0: तो थाईलैंड बहु गए तो
1: हाँ थाईलैंड ढर गए यार मैं फाक
0: तो थाईलैंड खूब जाने तो से ज्यादा एक जने और हैगा एक्सपायर है जो हैगा
1: वो तो बड़का एक्सपायर हैगा
0: हाँ मैं दिमाग दूध नौ नीत में इन दिन खुश
1: नहीं दोस्त है इसे एरफारिंग देश के उनके फ्रॉम थाईलैंड दोस्त या
0: मासूम पताया तो जानेगा मोई से
1: पताया हम जाने मोई से हाँ सीकर
0: दुनिया भर में सब यंगरे जाने पताया
1: या मोई प्लान
0: पताया में क्या होएगा लोवित
1: पताया में हैगा ढेर अमेरिका के सुरजाती
0: ईसाइट में पताया वारसात पताया बकें तो
1: ओम दी प्रोस्टिट्यूशन एंड दरखलके तो
0: जस्ट
1: या
0: जस्ट ऑल दी सेक्स वर्कर्स
1: ja zo moet ik maar zeggen
0: maar officieel mag het niet hè volgens de wet
1: officieel mag het niet en toch nee. Gebeurt het gewoon
0: maar het
1: daar,
0: gebeurt openlijk. Dat is de industrie daarop draait pataya daarom boy. Is pataya weet je, de hele economie van Pattaya drijft daarop. Dus het is een beetje...
1: Een beetje raar dat ze zeggen het is verboden.
0: Hypocriet.
1: Ja, ja. En toch laten ze dat gewoon openlijk toe.
0: Precies, want als die meisjes, als die vrouwen geen geld binnenhalen... is er meteen heel veel armoede binnen het hele gezin.
1: Ha, toch?
0: Dus die vrouwen die moeten dan dakker keuratien... bij Sakamaiga daar voor het hele gezin.
1: Ja.
0: Zij hebben weinig keus, ze hebben geen andere dingen, zou je zeggen.
1: Ha.
0: Maar eigenlijk heb je altijd een keus, maar ja, daar kennelijk niet.
1: Na.
0: Daar is het een hele grote industrie. En al die toeristen die er naartoe gaan, niet allemaal, maar de meeste... Usab jaiga uchijuan khati. बार में जोन मिलेगा जोन जाइए मसाज सलोन में जोन रास्ता में भेटाएगा नो या फॉर अ प्रेकी दोस मेंस फिंड दैट गेवेल्डिग न्यू साइनर लॉयट प्रेसिस जोन तो बोलेगा 5000 अमेरिकानसे मैट्रोस
1: या
0: Die zijn nu aangekomen in Pattaya.
1: Hoe ze op takkel is, ze zijn gefrustreerd, ze zijn heel lang uit huis, van huis. En ze hebben oorlog gevoerd, nam mahina. Dus ja, ze moeten even, hè, tot rust komen.
0: Nou ja, ze hebben rust nodig, ze hebben vertier nodig, zou je zeggen. Ze hebben 250 dagen daar op dat schip gezeten. Jahan pe toilet na mooi kamaiga, jahan pe sociale omgang na mooi hega, larai, jagra. Niet hygiënisch, et cetera.
1: Ja.
0: Volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Dus die mensen komen daar aan. Ik vraag me af, hè, waarom ze voor Pattaya hebben gekozen. Kies een andere haven, maar niet voor Pattaya. Je weet wat er gaat gebeuren.
1: Ik denk dat het daarom het draait, hoor. Voor die jongens, dat ze daar gaan. Want je ik heb het een keertje meegemaakt. Dan was ik daar in die bazaar aan het lopen. Ja, kaprapra, kinzake. En dan horen die meisjes van... eigen sujetjen. De keertje horen je ik bhaaltje, leidje, leidje, of wat dan ook. Of ze zien die jongens binnenkomen. En dan als het ware.
0: Juist, want al die prijzen gaan omhoog vliegen nu.
1: Ja.
0: De economie krijgt een enorme boost. Intussen zeggen ze daar, de overheid... Eigenlijk willen we dit niet, maar het overkomt ons. Ik geloof er helemaal niks van. Lloyd.
1: Het overkomt ons, ha.
0: Dit is gewoon een doelbewuste actie om heel veel geld binnen te trekken.
1: Dus ja, maar Amerika gaat vaker daar naartoe, hoor. Met die Sujati, om op aan Amerika rijden. Altijd.
0: Maar jekke dus Isaid Pattaya gereis, wat thora bachai kereen, want 5000 van die matrozen...
1: Tulonaji, je tulke aandacht naar Milika,
0: Nee, op 5000 matrozen van die geri kariga. regeren en regeren niet. Bij twee dingen gaan ze doen. Dus Rabat Chaikar en je Nadjeje Pattaya.
1: Toen Nadjeje Pattaya. Kijk, als je naar Thailand wilt gaan, moet je gaan met andere gedachten natuurlijk. Kana, Pina, weet je, leuk. Dat soort dingen.
0: Maar dan hoef je niet naar Pattaya te gaan, hoor.
1: Nee, je kan ook naar Pattaya. Doe ze dus deze bij jou.
0: Alhoewel Bangkok met bhi bhara leche. Dat kan je
1: ja. चाहे जहां जी थाईलैंड में या ये क्रैक में तुम
0: जिधर देखो जिधर देखो
1: जिधर देखो
0: तेरी तस्वीर नजर आती है
1: ढेर इन्हें क्लाह करे कि बेंजीन के प्राइस फिर चढ़ रही है €2.69 is dat hega benzine ke prijs.
0: तू कभी मेमाक कर ले लो फिर हम बतिया बोलीला कि प्राइस साका भाई लेगा अपन जीवन भर में सोचते तू कभी मेमाक कर ले
1: ओवर इट
0: आल्गमेन है soms een cent gezakt soms 1 cent
1: ओवर इट आल्गमेन stijgt die hoor ओवर आल्गमेन als je op long term kijkt hè dan zie je dat die steeds stijgt af en toe heb je die een dipje maar hey hoe charte ja
0: ik ben Ik ben geen benzineauto meer gewend.
1: Doe toch elektrische
0: laden. Bovendien zijn mij goed, hè? Dus,
1: je lacht die andere mensen uit, zeker, no?
0: Nou, dat niet. Maar al die auto's zijn elektrisch bij mij. Dus dan word je er niet mee geconfronteerd. Nu hebben we een leenauto even aan de garage. voor een van die auto's. Dus Kalina, gisteren reed ik in die leenauto eventjes. Ik kon niet in mijn eigen auto, want die was door mijn vrouw even geclaimd, want haar auto is dan bij de garage. Ik krijg die leenauto voor me kiezen. Hè? En dan moet je behelpen daarmee. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik let helemaal niet op die meter.
1: Ja.
0: Dat je moet gaan tanken. Ik ben het niet meer gewend.
1: Nee, zeker niet.
0: Hem raad je op, laat ik een Leila. En dan rijd ik de hele dag gewoon vrolijk verder met de spang.
1: Ja.
0: Ik kijk nooit naar dat ding. Batterij heb je na. Want dat ding meldt jou op tijd.
1: Op tijd.
0: Maar in benzineauto, wat mijn naam moet je melden, Richard? Ik kom mijn wijk in rijden. Ik zie dat ding op oranje. Londree. Ik zie dat ding op Londree.
1: Londree, ja.
0: Je schrikt je een hoedje, hoor.
1: Ik kan me voorstellen dat je denkt van,
0: als je niet meer gewend bent. Maar het doet pijn. Het doet pijn aan de pomp, hoor.
1: Ja.
0: Bahut kharcha ho jayega. Dus agar sunne walo to kahega mogelijkheid. Ja, de meeste mensen zullen dat al gedaan hebben, denk ik.
1: Ja.
0: Of toch een elektrisch auto haiga of je kunt het kopen, dan moet je dat wel overwegen.
1: Ha.
0: Want het na onrust haiga dunia mein. Kijk, hardam site na mooi de elektrisch auto of hybride auto. Maar jij zei isait haiga loid, hè? Zo'n situatie dunia mein.
1: Ja,
0: kun je liever elektrisch rijden?
1: Dan kan je liever elektrisch rijden, ja.
0: Denk ik, hè? Hamna gelie hele analyse kreeg. Maar dat is mijn gevoel. Dat je liever elektrisch kunt rijden. En als je genoeg zonnepanelen kunt gebruiken. Dan heb je de helft van het jaar best wel veel zon, hoor.
1: Ja.
0: Eigen opgewekte energie.
1: Maar heel fijn dat ik. Het is wel zo. Dan heb je wel een beetje beperking. Maar toch, ja.
0: Niet voor mijn portemonnee, ja. Zo ben ik niet.
1: Nee.
0: Ik doe het voor het milieu.
1: Oh.
0: Ik ben groen.
1: Dus jij bent groen. Jij bent groen. jij zorgt voor klimaatverandering. Een hoge opwarming van de aarde.
0: Broeikaseffecten, dat soort dingen.
1: Oké, toen kwam die karega.
0: Ha, maar deel bouwt dat. Maar hem groen.
1: Toen groen hoe je gelegen. Ik dam ze groen. Ja, ja.
0: Nee, maar als je CEO bent, als je baas bent van een bedrijf, dan kun je liever elektrisch rijden bij je. Want dan kun je zeggen van, kijk, luister nou, ik ben bewust, hoor.
1: Bewust, hè?
0: Van een milieuprobleem. Je kunt niet in een dikke Lamborghini gaan rijden met een 12-cilinder, 8-cilinder. Hey, beter in een karoetje, Joaier. Dat valt verkeerd, hoor.
1: Dus ja, je kan ermee door. Laat me zo zeggen.
0: Tikke? Niet te lekker haal ooit.
1: Oira?
0: Aatje koffie en chai.
1: Voordat je afsluit. De ding is gaande over die corona. Hoe noem je dat? Die
0: enquête.
1: Enquêtecommissie. Kun je wel jij je
0: waarheidsvinding, de parlementaire.
1: Parlementaire enquêtecommissie. Hoe kan Grapperhaus zulke lelijke dingen over zijn collega's zeggen? Via de app.
0: Ah joh. Zo, nou, Lloyd, het is één pot nat. Het is echt, die politici, echt waar. Die politici die maken er een potje van. Ze stralen uit alsof ze alles weten. Ze komen niet eens uit hun woorden.
1: Ja.
0: Ze vechten elkaar de tent uit.
1: Ja.
0: Ze kunnen niet eens onderling samenwerking bewerkstelligen. Hoe ga je het hele land laten samenwerken?
1: Ja.
0: Hem lukt bij het houden. Hindustani geeft hem bij het houden. Dat dikje.
1: Dat is het.
0: Hem lukt te laten bij.
1: Zeker. Hem lukt al mooi te laten bij. Dat is maar kan je ze A9 pe het naar Ghora kabel chalgera? Hoe kan
0: het? Het lijkt wel India, joh. Je rijdt daar op de snelweg. Bam. Hele snelweg geblokkeerd. Je denkt kabhuilen. Waarom melding? Helding ga je gaan koetsen. Je krijgt nul melding.
1: Opeens zie je weer een kudde paarden op de
0: snelweg. Ik heb het in Turkije ook meegemaakt, hoor, Lloyd. Vlakbij huis.
1: Ja.
0: Als je India tot door maar Turkije,
1: ja.
0: Toch, dan ga je even van die gebaande wegen af. Dan ga je even weg.
1: Ha.
0: Mega door alleen maar schapen en dat soort dingen. Je denkt van, wat voor land is dit?
1: Oké, maar India echt, kan ik me een beetje voorstellen. Ja. India kan ik me wel een beetje voorstellen.
0: A9 is ook een boeitje jaar. A10 is pas goed.
1: A10. Oh,
0: op de A10 maak je dat soort dingen niet mee.
1: Nee.
0: He, op de A9 bij Zaandam in de buurt.
1: Alkmaar, hoe kan die?
0: Alkmaar, maar bij Asset, weet je. Asset. Ja, net toch. Asset, daar kun je het wel mee maken.
1: Ja.
0: Niet bij Ajax, niet in de Belmer.
1: Arena liggen zeker na. Nee. A2 liggen
0: Belmer. In de Belmer kun je hooguit. Naar Mout Krabbat, een bol op Tjolde.
1: Dan kon je toen maar bollen over de Belmer.
0: En Miko Sadja hier zomaar, Lloyd.
1: Hé,
0: maar even twee afsluitende dingen, Lloyd. Komende zondag.
1: Ja.
0: In een geheel nieuw jasje.
1: Ja.
0: Ik heb programma John Hamloke Paas. Bahut Salo se chalega met Robbie Makka.
1: Ja.
0: Politiek-economisch analist van Ujala Radio, Robbie Makka. Sapko yuke chinega. Die man zit vol met alle informatie. Kooi informatie na zijn naam mee. John Udamia Nadja nega. Hij weet werkelijk alles.
1: Ik heb een soort Udamia Suteki na Suteki. Hoe doorlopend informatie aanwege?
0: Nou, Baratjalakan mi heto. Dus hij kan en slapen en werken en alle informatie verwerken. Dus hij kan dat doen als zijn naam over Usapko Janega.
1: Ja.
0: Dus wij zijn blij dat wij een nieuw jasje hebben kunnen gieten. Nog beter, nog leuker. En ook op een ander tijdstip, Lloyd. Want hoe John vroeger hoogwetraha, dik hem een besoete trahi vaak. Omdat je dan hebt gefeest zaterdagavond.
1: Ja.
0: Dan ben je een beetje groggy.
1: Ja.
0: Dan ben je 9:15. Hoe laat was het? 9:15 toch?
1: Ja, 9:15.
0: Dan soetie, dan na, forceer hoe ik je soenie, want je wil het toch niet missen.
1: Ja.
0: Dus nu hebben we dat verplaatst.
1: Ja.
0: Dan een veel beter tijdstip. Zondagmiddag, ik ben je tussen 1 en 2. Dus daar ga maar ik ben je tussen je Robbie Makka op Ujala Radio. Met de analyse van het nieuws. Uit Suriname. En het programma hebben we ook bedelen, Lloyd. Dus om een ik had een nauwe naam gehad. Ik
1: heb
0: een kapraatje bedelen, ik heb een nauwe naam gehad, Lloyd. Kapstok wat ik een naam zou hebben.
1: Ja.
0: En we hebben raad, zoot, ke bichar kar li ki kaise okay bole koi loit. Maar namua tu janega precies.
1: Dil hai Surinami.
0: Auro?
1: De stand van
0: Suriname.
1: Ja. Dil hai Surinami, de stand van Suriname. Ja.
0: Ha, de stand van Suriname, dus ook een matlabasa naam ke joan situatie joan haiga. Kaise hai aaj ke din? कैसे रहा पहले कौन कंती हम लोग जाएला
1: काहे
0: भाई ऐसे हां का होवेगा के कैसे करिस्बा कौन चीज करिस्बा काहे ऐसे करिस्बा कौन कौन बबाल होएगा कौन कौन
1: दैट कैन ऑल माल ओवरलैट ऑन रॉबी मक्का एंड द मैन वर्टेल्ड इट विद सो वेल पासी उ दिस भक्त हैगा दिस या ऑलस ओवर सुनाम वीट ही दिस या
0: हां दिस वन ऑफ कमिंग द संडे 1 बजे से रॉबी मक्का के एनालिसिस तो सुनिए सुनने वालों दिस नॉट 10 बजे मा 1 बजे से फेल बेटर मोमेंट in een nieuw jasje en presentatie rega Lloyd ke haat me. Dus Lloyd Mahabir ke haat me rega presentatie. Kabhi-kabhi Vijay Rambaran ke haat me rega. Kabhi-kabhi hamar haat me rega. Aise badal ke hem log karabhe. Maar de meeste keren zullen Lloyd en Robbie aan de gang gaan met uitgebreide analyse met het nieuws van Suriname. Dus hoi zeg ik je in plaats van een kwartier thora zo lamba ho jaiga. Omdat Lloyd toch maximale vrijheid ben natuurlijk.
1: Oh ja, ik
0: dus,
1: ben lang van stof zeker hè?
0: Nou, nee, omdat jij nieuwsgierig bent, toch? Door aard, zei je. Dus in plaats van das go vraag, toen man je bies go vraag, stel ik er. Is aard van het beestje, maar geef niet. Dus dat is leuk. Dus zullen we wel vertellen door aan familie, vrienden, kennissen. Aanstaande zondag, tijdstip, John, hij gaat veranderen, hoe je bij presentatie, John, hij gaat doen, de camera, hij gaat. Maar wel zelf de, kijk je bollet, jij gaat Suriname kebare. Dus. Agar tu san naam ke bare mein sab kuch mange jaane en je wil op de hoogte zijn, dat tu aanstaande zondag vanaf 1 uur sunie naar Robbie Makka. Natuurlijk, exclusief op Ujala Radio.
1: Na.
0: Mooi. Uw eerste baat hai, tweede baat hai, Lloyd. Koi admi boli se hum karta maila kine, ma kaise kine be, hum nani kaise kari. Alfast hum log Ujala ke social media pe, althans Facebook pe, ego post hum log rak deli rahi kalinya raat ke na meervaart toe een linkje naar meervaart dus agar sunne walo aapke paas aayega Ujala ke Facebook pagina facebook.com/ujala.nl dus ujala.nl pe khojiye tab tu wahan pe dekhiyega linkje en daarmee kun je naar meervaart toe en daar kun je kaart kopen sab ko tu apan regel kar sakega. Dus komende dagen veel meer natuurlijk informatie daarover ook. Ik word Jabba Jazz Concert 19 september, ke zondag, ke Meervaart Theater Amsterdam. Me en toke, Aweke Pari.
1: Toke, Aweke Pari.
0: Zondag, en toke, Soeneke Pari.
1: Ja, dus en koop je kaarten via meervaart.nl. Ham loopt het uitje klien. Rang 1 is €20 en rang 2 €15. En voor de mensen met een stadspas, behoud Jabba Jazz kartouw 10 milliga, korting milliga. Dus dat kan je bestellen via kaartverkoop at meervaart.nl. En we hebben nog meer verrassing, maar Hamlok, ik wou dat ook kunnen, Anand.
0: Jazeker, de komende dagen veel meer informatie natuurlijk. Lloyd, dankjewel.
1: Ja, jij ook.
0: Hamlok verder, Jaikba, toke bhi hamuke. Dus om gharike taraf takila, dus om haaskarila thora se. Mooi zere je en tot gauw.
1: Dankjewel. Goed. यहाँ तक आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मिदा शो en we hadden het over de voetballers. Ik reageer kerstba, meneer Raj. Meneer Raj, bole, hi team, thee en koffie. Ricardo Kishna heeft gevoetbald bij Lazio Roma en ook bij Ajax. Maar toch niet half-half Raad, toch? Kina, Raj, volgens mij was hij half-half. Rafi bole hai ga Rafi bole ki wo grapper Hauser ke saath kaam kar is raha 20 baris bij een advocatenkantoor. Mooi Rafi. Nou, ik weet niet hoe hij als persoon was. Je had de kaap dus een koffie chai middag show peers keer gehesen walo. En daarmee ben ik weer helemaal bijgepraat. Vandaag donderdag 3 september. Buiten is het misschien wat grijs. Iedere uur grijs hega. Kan je per hamelijker hega. En binnen hopelijk is het iets warmer bij jou. En misschien nemen we vandaag die ene koffie en chai vraag mee. Kan ik er iets aan veranderen? Hamelijkoes badalsakila aaskidin. Als jouw vraag beantwoord wordt met ja, dan koesker. Doe wat je kunt. En als je vraag, als je deze vraag beantwoordt met nee, dan hoef je het misschien ook niet de hele donderdag mee te dragen. Pak nog een kopje koffie of chai en laat de regen buiten maar even zijn gang gaan. Namaskar, mooi zijn hier.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale hè, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Moon Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Hij is Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding.
3: Ik haat me deze katanda.
2: Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Deal hij Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Deal hij Suriname met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
7: Basa tu chahiye
2: Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
7: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen te beginnen op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En ook pech op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo staat een geschaarde auto met een aanhanger. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Ze gaan daar nu bergen en dit gaat waarschijnlijk tot 3:30 vanmiddag duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na
3: nazariya. सलाम और नमस्ते, आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो को और आपके साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen te beginnen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En ook pech op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo staat een geschaarde auto met een aanhanger. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Ze gaan daar nu bergen en dit gaat waarschijnlijk tot 4:30 vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, laat je aan wel eens een nietje. Zaterdag 19 september call. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzek, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. To Appan Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Ham je nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkist ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Lare hai Ujala.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Ze zijn er nu aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Sangeet Kerang, Ojala Radio Park.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Ze zijn er nu aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Commissariaat voor de Media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

Diel Hij Sernami, de stam van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Diel Hij Sernami op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Diel Hij Sernami met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akenaam. Zaterdag 19 september. Meervaart Theater mee. Jabertoe, mooiste buikje taakse herzoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat er. Arie aapje charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin Kisa.

Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidekle op meervaart.nl. Doe Jaldika, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Bestaat 40 jaar.

houden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: मून संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोने में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren, tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga, een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Maren en Houten, kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk, 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum, tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.
3: Sangeet ke rang, Ujala Radio par.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het wordt een vrij drukke spits. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De langste file staan op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en Afrit Sint-Nicolaasga een half uur vertraging. Daar is een lading van een vrachtwagen gevallen. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Bergen op Zoom Oost en knooppunt de Stok. Kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mamatetema.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met 450 kilometer file. De langste files staan op de A6 en Meloord richting Jouren. Tussen Band en afrit Nicolaasgaat 20 minuten oponthoud. Daar ligt een lading op de weg. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren een half uur oponthoud. En in Zeeland op de N62 bij de Westerschelde-tunnel richting België. Daar is de vertraging een kwartier, er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

0: कितना मोहिकाना निजाम वागी हुसैन के आवाज में भी आपने सुने हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा पेश किया गया है उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो में सुन वालो और आदमी आ गया है छा पानी चाहे जितना बरसल है मार अब्तैत आ गया है दूसरा ना मुती वाला अब्तैत साइन है
1: सही कर सही कर
0: तो चाहे अब्तैत भी कॉफिया तो मिल जाए के खुई मिदा
1: खान खुई मिदा बरम बड़ा चटक तू दिखाएगा
0: आज हां सही कर तो हम हां चाहेगा तो बिफे
1: आएगा कुछ आएगा का
0: कुछ होएगा Het is donderdag en donderdag dan nog één dag, dan is het weekend. Dus ja, je moet...
1: Eerlijk, bol.
0: Nee.
1: Toen radio bij Bati, gewoon eerlijk rijden. Zeg het, chalo.
0: Eerlijk door Bati, ja.
1: Op nationale radio kun je gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, natuurlijk. Behoud eerlijk, Bati. Dus ja, het is gewoon... Je moet altijd vrolijk zijn, vrolijk gekleed zijn, hè?
1: माँ हम लोग थोड़ा ज्यादा इर्लक बात इच्छा ऑफ द रेडियो इतना इर्लक भी ना
0: चाहिए
1: सब
0: सब सब चीज जान जा समझ सब चीज अरे खुद बिना खुद खुई खुई मेरा यहाँ
1: बात तोरी ज्यादा है लोहित और समय कम है तो फिर तोरी और समय कम हो जाएगा एक बजे इन उर्मुतो क्लार साइन
0: हाँ?
1: कैसे करे कोई चीज हुआ
0: देखा जाए हम आज हेडलाइंस ना बताइए बाटी न्यूज ना बताइए मैं आपको
1: बता दे
0: पुलिस एंड ओएम वार्षिक फॉर न्यू जनरेशन यंग साइबर क्रिमिनल is het jonge criminelen derega die dus met dit soort dingen bezighouden. AI maakt de aanvallen sneller en grootschaliger en er duikt een netwerk op van jonge, veelal westerse hackers dat vooral uit is op jouw geld door bijstaatsamen, cryptovaluta en status. In 2025 werden naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercrime of andere online criminaliteit. Dus hamlok, abetelijk. Ja, zijn we dom of zijn we niet alert? Kontje Hege, Anand, wat is dat nou eigenlijk?
1: Hamna volg kali kontje te bolle lo. Ham so jitu abad samenvatting wa dewega, dus ham tablik weer taket rei. Sorry, hamna volg kali.
0: Weer wat een taak? Nee, ik bedoel van
1: die... Iets met cybercrime.
0: Dat jonge criminelen zich bezighouden met hacken en dat soort dingen. En mailtjes sturen.
1: Je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft niet getraind te zijn, fysiek dus.
0: Ja.
1: En je kunt gewoon vanuit je pc gewoon aanvallen doen. Dus ja, iedereen kan dat doen. Een 12-jarige, een 13-jarige kan dat ook doen.
0: Ja.
1: Alles koop je, dus je hoeft niet eens een expert te zijn.
0: Aha.
1: Je koopt die modules en je gaat beginnen. Klaar.
0: Ja, nou ja, zo makkelijk is het. Dus ja, maar toen ook het zijn zou daar rekenen. Jullie moeten wel voorzichtig zijn. Zullen we wel oké. Zomaar mail naar Collier, Koina. Je kon het ook in België, onbekend nummer. Nou, dat heet je altijd. Dus ja...
1: Je hebt nu een overgang toch? Van Ideal naar Vero.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen daar misbruik van maken nu? Dus de criminelen.
0: Ha.
1: Hoe snap je dat je van Ideal naar Vero gaat overstappen?
0: Ja.
1: En ouderen zijn niet helemaal op de hoogte.
0: Ha.
1: Dus daar maken ze misbruik van. Ze zeggen, je Ideal werkt niet, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vero is het nieuwe systeem, dus dat klopt. Maar dan gaan ze je vragen om allerlei handelingen te verrichten... om het werken te krijgen.
0: Ja.
1: Maar zo'n Nevalo trapt daar niet in.
0: Ja.
1: Geen enkele medewerker van de bank gaat jou bellen...
0: Bank
1: voor Ideal naar Vero. Koina.
0: Toch bank kwam hier naar belke rekening... door bankrekeningnummer kon je heen, door pincode kon je heen.
1: Dus dat gaan ze nooit doen.
0: Dus je moet wel voorzichtig mee zijn. Vooral
1: bij zakenkaartbaarmee. Codes doorgeven, op linkjes klikken. Doe dat niet. Wees voorzichtig.
0: Ja.
1: Al parhalikaladmi bhi, die trappen er ook in. Dus dat ding is best wel geraffineerd.
0: Behoed.
1: Chorwanjon karega, hammer toe, wij zouden er ook in kunnen trappen. Dus
0: ja.
1: Weet je, even een moment van onachtzaamheid. Even niet opletten en bam, je klikt op dat ding.
0: Ja.
1: En dan heb je de pop aan het dansen. Dus torase bachaike.
0: Ha.
1: हम वेर ताकि लोग वेर वा
0: वेर वा का है ताकि हम लोग तो देखे
1: हम लोग देखे हमारे बारबेक्यू करे यार हमें मंगरे बारबेक्यू
0: बारबेक्यू करे सितंबर इट इज ऑल सितंबर है
1: जाने कौन जी ना सितंबर खाई नहीं मेरे को ना बारबेक्यू और भूल जातू तू
0: ना तो
1: दोस्तों के जोन करे के बाकल ले
0: कल ना सितंबर या होपलक krijgen wel mooie dagen nog je mag hameren hier पानी ना बरसेगा dat je dan wel dit kan doen hè met je familie hè ja ja ja
1: na zomerse dagen toch
0: ja na zomerse dagen
1: ja maar dat is echt nog genieten hè omdat je dan weet कि अब ठंडवा आएगा हाँ. दस जंतु के खनित कर एक बार ये खत एक्स्ट्रा खनित है
0: yeah.
1: फन अब्बे मोई है फन एलेक्स त्राल चे सोन खा ये खनित है वन नीदरलैंड अब्बे देखिए ना अक्टूबर से कितना ठंडा होएगा दस जोन खनित कर एक बात ओके खनित कर ले ट्रोम्स वेयर फन कोमंड वेक लॉयट ओ हम ताकत रे बोल से कि कौन दिन हम बारबेक्यू कर सकेला ए एक केर वेलक नो बारबेक्यू
0: yeah.
1: मिनिमल
0: हां
1: और हम देखिला मानदाख के हो सकेगा
0: अबसी मानदाख के
1: आपकी मानदाग के टाइमलाइन से हमार लगे जहां हम बाती फ्लेवरलैंड में 27 graden.
0: Kijk, dat zijn mooi pas, dat zijn pas mooie, mooie dagen. 27 graden is wel heel erg warm, dus nog.
1: Hamjaila, zal dat pani zetten.
0: Direct voor de mensen die... voor de mensen die willen barbecue, toen lang abhanje ze kabel, jank ik in leetje doen voor maandag, want dan is het alleen in Flevoland 27 graden, ki dis wab harmi garmriga.
1: अरे ढेर जगह होएगा जे यहां पे 27 तक ढेर जगह होई तो लोई
0: हां हो सके मैं
1: और तोर खाती गोस उस हमला आई बेलाबे तू जाने कौन गोस वंत जोन जोन मके गा जोन आइखलक जोन ना खाए चाहि उ सब हमरा कब तोर खाती
0: गोस मीगस कौन गोस हो सकेगा भेड़ा के गोस हैगा बकरी के गोस हैगा को सब
1: वेल मार्केट तो चली ना गोस
0: हम लोग गोस उनके बारे में चली गनी है
1: Kattenvlees,
0: hondenvlees, no man.
1: Dat soort dingen ga ik voor je regelen, Lloyd. Toch een keer sap krijgen. Weet je, er zijn ook mensen die andere delen van het lichaam van een dier eten, hè, Lloyd?
0: Kontje gaan, hè.
1: Oren.
0: Oren?
1: Ja, echt waar. Kan saman krijgen.
0: Kan wat krijgen, kakarita?
1: Nou ja, mensen eten dat. Kooi en meer na krijgen, de neusen.
0: Ja.
1: Sommige gaan mee kan mangen kai, sommige gaan mee mangen kali. Ja, het is heel gek. Maar Jordi, ik heb nog wat je hebt erover. Bara lugubaretje, Joaia.
0: Ja, no?
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Na mooi leggen wat jij erover, Jordi.
0: Ja, nou ja.
1: Ham lagil jij ze slager, ik was.
0: Ham lag ghost keer reclame kerila.
1: Ham chouwe na mangila, Joaia, ook erover wat jij laat, Jordi.
0: Ja. Nou ja, je had heel veel dingen om te bespreken. Het heer Torito keer had ook het heer onderwerp. Dus ja.
1: हाँ तो शुरू करिए नीदरलैंड के सोना जो हैगा नीदरलैंड के ढेर रिजर्वे है तो सोना
0: या
1: कौन गोल्ड स्टार
0: ओमग्रेकन इज दैट 602 टन ऑफ सो एंड
1: और
0: पैसा हैगा बिना अस यू दैट ओमग्रेकन इन गेल्ड पैसा में जोड़िए देन इज इट 72 मिलियर्ड
1: देख ले तू जानेगा प्रेसिस चीज में लॉयड अस बैंक में द वर्कर वेट चाहिए दिस सो तू स्पेशलिस्ट बात है चीज
0: में उस चीज में हम डायरेक्ट अलर्ट रह रहा तो
1: तू डायरेक्ट जानेगा मैं देख ढेर सोना अब समन लाइज बा अमेरिका से फिर यहां पे
0: हां
1: फन अमेरिका एंड कनाडा है कनाडा से लाइज लंदन में रखी इस बा अमेरिका नीदरलैंड दस नीदरलैंड फिंड इक वेल अपार्टोस दस ना सोना लाइज फिजिक सबन Ze hebben het verkocht en ze hebben het weer gekocht hier. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Dus ze hebben het fysiek niet gebracht.
0: Nee.
1: Verenigde Staten met jou, Canada met jou, obetjes, of Londen met kines. Maar als reden geven ze op, als het in Londen ligt, kunnen we sneller handelen.
0: Ja.
1: Maar echte reden natuurlijk, doe ze rega. Jij weet het, iedereen weet het. John Babal, hoe weet je Amerika mee?
0: Meneer Trump. Onder andere.
1: Ook het namoe aan mij, bolle saai.
0: Bijt er hem geen naam toe naar mij hè?
1: Ja, Donald T.
0: Donald.
1: John Donald Duck kregen. Donald. Bara Tamasa kregen. Dus je bent niet zeker van je goud, toch?
0: Ja.
1: Dus beter Jan let jou Europa, met daarmee iets zekerder.
0: Ja.
1: Dus dat ding is nu opgeslagen in Londen.
0: Ja.
1: Vond ik wel apart.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, misschien weet de Nederlandse bank iets meer dan wij. Hamluk, maar nu zegt Kamtija niet laat jou een wel ja, nee, kika, hoi, ze
1: kijken. Toen zetten wat je luidt.
0: Nee.
1: Jij mag die informatie niet delen, toch een geheimhoudingsplichtbaar.
0: Nee, gaan mijn naam maar geen betalen.
1: Toen zei Jan het, hoe je bijbeet dan met je Hamluk.
0: Nee, ik kom naar daar bij hem.
1: चुप्पे से फ्लाउस्टर करके बताए कि कहां सोनुआ कब आएगा हम लोग चली सारे के
0: मैं नीदरलैंड इतना सोना कहां से पायल वार कॉम्स ऑल दी सोना फंदान कहां से आएगा
1: नीदरलैंड नीदरलैंड चलाक भी रहा समर पहले पहले हम बोली ला बवेस तो बड़ा क्रिमिनल भी रहा
0: इन कॉलोनियल टाइट और सो
1: चोरी चपाटी सेरोवर्स नीदरलैंडर्स सेरोवर्स रहा तो स्लाफहोल्डर्स एंड दा गिंगन सा हैंडल ड्राइव फॉर माय या सा हैड वेल दी सेरोवर्स नोडिग एंड वेल दी स्लाफ हैं नोडिग
0: या
1: दस De reputatie is niet al te goed. Chota ke des etna dhani kaise bhaile.
0: Ja, ja.
1: Agressief volk, toch? Agressief volk.
0: Chorise.
1: Zeerovers. Bakhanas bati yed bolie direct, oké?
0: Ja.
1: Ki tor aja nana sab zeerover rahasar.
0: Tulung hamar desa chora ke aiken yedna dhani hoi gale.
1: Direct bol diye. Jahan tor se boli, what do we hear? Direct bolie batia.
0: Ja.
1: Dat ze dankzij jou rijk zijn geworden. Trouwens over rijk gesproken, luister. De nieuwe miljonairs, dat zijn de voetballers, hè? Dat weten we.
0: Ja.
1: Kooi in mijn naam. Besef kreeg mooi zeg. Kijk, vroeger verdiende een voetballer, een hele goede voetballer,
0: ja,
1: een miljoen per jaar.
0: Ja.
1: Van hoeveel geld?
0: Ha.
1: Heel veel geld. Dus volgens mij verdiende Gullit, Van Basten, het Nabarka Barka spelers, die verdienden volgens mij 1 miljoen tot 3 miljoen per jaar. Hou me er niet aan, maar ongeveer. Oussamaipe, Oukamaira. Als je topvoetballer was, hè?
0: Ja.
1: Weet je wat een topvoetballer nu verdient?
0: Miljoenen.
1: In een paar jaar tijd verdienen ze 100 miljoen.
0: 100 miljoen.
1: Dan hoef je niet eens top te zijn. Dan moet je alleen maar gewoon een beetje kunnen voetballen.
0: Ja.
1: 100 miljoen in een paar jaar tijd. Dus de nieuwe miljonairs die in Nederland ook zit, Lloyd.
0: Ha.
1: Bijvoorbeeld Summerfield.
0: Ha.
1: Gaat 100 miljoen verdienen. Mickey van der Ven, 100 miljoen. 75 miljoen. Weet je? Binnen een paar jaar tijd. Hè? Dus die jongens worden echt multi. Binnen no time, binnen een paar jaar. Ik wou keer haar Reinders, 100 miljoen.
0: Ja,
1: weet je, Dennis Bergkamp bijvoorbeeld, Lloyd, lang terug, die verdiende 1,5 miljoen per jaar.
0: Ja, dat was toen
1: dus
0: met tijd.
1: Die verhoudingen zijn helemaal
0: zoek. Ja, die zijn helemaal zoek geraakt. Maar voor die tijd was voor Bergkamp dat veel geld natuurlijk. Maar we leven nu weer een andere tijd. Dus ja, abbootje was snel. Ja, dus ja, als je een beetje balletje kan trappen, dan kan je heel veel geld verdienen. Dat, waarschijnlijk.
1: Nou ja, hè? Jammer. Wij hebben onze carrière gemist. Trouwens, dunia bhar mein dekhiye to ekko Hindustani na haiga. John Ball khele moi. Ekko Indiar na, ekko Hindustani na.
0: Ja, maar hamlok
1: 1,4 miljard mensen. Ja, ekko na, nul sare.
0: Nul. Maar hoe kan dat? Hamlok ke bichar, hamlok ke soch dusre rakam hai. Wohi khatin.
1: No ya, hamlok sikerhet kis karila to. Hamlok ke maibab bole sun.
0: Ha.
1: To footballer mange hove maabe gor hart tut jai tor. Ta happy elma niks.
0: Ja.
1: Dus beginnen diploma te halen. Begin te studeren. Or hum log ke fysiek bhi utna mooi na hai ga waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Om dit heel goed te kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar het is wel opvallend.
0: Ja.
1: Ekko, dunia bhar mein ekko na hai ga. Hindustani ya Indiër ya hè, Pakistan ke koi bhi. Nul.
0: Nul.
1: Op niveau hè. Hum na bolila stage lopen bij ADO Den Haag. Dat bedoel ik niet.
0: Nee.
1: Ik go Hindustani ko dega van nee, ja, maar wali.
0: Maar dan betekent wel eredivisie hè. Ik bedoel dat je op het hoogste niveau kunt voetballen, maar komt die of helemaal na Heiga?
1: Ik had go mix wel Heiga. Hindustans gemix met.
0: Ja, ja.
1: Dat heb je wel.
0: Maar hamlok puur kojila.
1: Hamlok puur wel kojila. Ik kon hem niet zo naar Sarike. Hamlok kojila 18 karat.
0: Ja, maar moeten wij niet als ouder zijn. Hamlok de Gilake. Oké, Hamara Bitwa. Bitiake talent Heiga voor voetbal. Dat we dat moeten stimuleren. Of zit dat ook niet in ons.
1: Nee. Het zit niet in ons systeem. Hamlok veilig mangila, hamlok zekerheid mangila. Hamlok na mangila, want weet je, heel veel mensen, groepen mensen, hamlok kali topwa dekhila, Lloyd.
0: Ha.
1: Wie heeft de top gehaald? Oh, bisal. Maar er zijn heel veel mensen daaronder, 99,9%, die dat nooit bereiken. Hè?
0: Nee.
1: Dus laat die Hindustanen maar hun ding doen zoals ze dat doen, is prima. 100% zekerheid, prima.
0: Ha.
1: Weet je, waarom zou je voor 99,9% onzekerheid gaan? Waarom?
0: Ooit.
1: Dus Hindustani ke bichar jo hai, bahut uttam hai, bahut mooi hai.
0: Zeker uttam hai, ja. Wij scoren hoog op andere zaken, hè?
1: Zo is het. Hamlok chanak bati, hamlok larkan padhega, likhega. Ze doen het goed in de maatschappij.
0: Zeker,
1: we integreren feilloos.
0: Zeker.
1: Je hebt echt geen last van ons, hoor.
0: Nee,
1: ja,
0: nee,
1: helemaal
0: nee.
1: Goed.
0: Ja, toen Hindustani ke na benoemd kerst ik van.
1: Hamna girabe. Hamna girabe Hindustani ke loy.
0: Zeker
1: girabe ko, tu ja girau. Hamna girabe.
0: Ze kunnen ons niet plaatsen, hè? Ze kunnen ons niet plaatsen.
1: Maar hamna girabe. Hé, dankjewel voor je koffie, man. Wacht.
0: Ja. Koffie ke geluid tot toen ikaar. Want dat is iets wat wij altijd willen horen natuurlijk op Pujala Radio. In Coffee Chai Middag Show. Aatje Braspatiwa. Aurubi 10 tarik september ka program.
1: Bara mooi Hindi mein bol lecha. Hum bolila aaj dondar dag ke program hai ga aur tu sun. Ik ga even een koffie. Weet je,
0: ja,
1: koffie.
0: Hier komt die, dames en heren.
1: Moment, Lloyd. Hier komt die koffiemoment van... De dag.
0: De dag.
1: Lekker. Wat een netjes filin, hè?
0: Als doe je dan slurpje toe, hè?
1: Onderbreek hoe je dat slurpje. Maar hit Delhi pier. Pier hit Delhi, leuk. Trouwens, over...
0: Ja?
1: Moeten we
0: bang zijn voor de West Nile virus? Icon-virus, hè?
1: Nee. Abbe, ik Google gevallen ontdekt bij Nederland mee?
0: Nou, go.
1: Site Orhoiga Kush, dus al binnen de alarmfase jaar.
0: Nou.
1: En natuurlijk moet RIVM al iets zeggen. Ook er kan bij bolleke, waarschuwkerke. Maar er is gewoon geen gevaar. Nog geen grote gevaar. Maar we krijgen het onder controle.
0: Het wordt overgedragen door muggen. Pani Barsega, we nemen muggen Aikinaiga. Hopelijk komen die muggen niet. Juist, Pani Bar zitten wel muggen, hebben we toch?
1: Nou ja, aanwende. No worries.
0: Ik
1: zou Pachas Larkan Geil Heiga Praag uit Groningen. 150 VWO leerlingen, vijfde klas. Dus ze gaan bijna examen doen. De helft heeft zich flink misdragen in Praag. Ik heb dat samen gelba. Ze komen allemaal terug. Hoe vind je die? Gel daarupie, ze mochten na 12 niet buiten zijn, na 12 ook naar buiten. Kali Anet, hoe weet je dat?
0: Nee, maar zo leid je toe, Jubbler, kon je toe leid je vanuit Groningen naar Praag. Dan neem ik aan dat die leraren, onderwijzers wel zeggen... dit zijn de regels, jongens. Hè? Hier moet je aan houden.
1: Nee, duidelijke regels, maar toch.
0: Toch?
1: Meer dan de helft heeft zich niet eraan gehouden. Of ongeveer de helft.
0: Nou, per se VWO-ke lerken. Zoals ik,
1: Badmaaske gar, VWO-ke lerken.
0: Maar zeker Groningen met kabele Badmaas lerken hier.
1: हम बोली तो बोइतियन में और ज्यादा बनमासी हो गया लोग हम बोली लातों से डिमेंड से फरफेल से संबालदाद सदुन मरवात एक बनमासी भी होएगा बाय फॉरबल्ड स्नेल वेग पे में चलावे तो कस के दैट सी ओक हो इन द बोइतिस राइट देयर इज नो हार्डर है
0: हार्डर है
1: एगो एगो एगो पगला देख गईल है माया दैट इज geen jongere deze man is hoeveel 53 jaar oud in Slovenië met chalawat ra 238 km per uur.
0: Ja.
1: Nu schrik ik daar niet zo van, maar wat ik wil weten, Lloyd. Toe auto chalawega bahut din se. Rij jij hard of rij je normaal of hou je aan de regels?
0: Nou, ik hou me aan de regels. Hier en daar ga je wel ietsje sneller, maar ik hou me over het algemeen aan de regels. Want ja, maar als je rijbewijs kwijt bent, dan. Want die Audi heb je hier in Nederland nodig, sowieso. Hè?
1: Je rijbewijs moet je niet kwijtraken. Dat zou echt heel erg... Nee, maar dalle raad ke toe chalawega.
0: Ha.
1: Or toe balle bate Yehuda ding. Flitsmeister.
0: Ja.
1: Of een andere. Toe bar ke chalawega. Je weet dat ding goed werkt.
0: Ja.
1: In Nederland. Toch? Op toe chalawega en je weet raad ke rastuak dan vrijba.
0: Ha.
1: Or toke magma 130 chalawega. Heb je dan niet de neiging om... Bijvoorbeeld Toroto Wajor Chalega, goede auto. Heb je dan niet de neiging om toch nog 150 aan te tikken? Of hou je aan die 130?
0: Ik hou me wel aan die 130.
1: Oké. En als je maar 100 mag rijden? Of raadbaar? Of rastwa vrij?
0: Nou, dan probeer ik toch iets bovenuit te komen. Hoor. Boven de 100 uit te komen. Hoor.
1: Ik denk dat de meeste mensen dat doen. Hoor.
0: Ja.
1: Kijk, bij 130 hoef je niet 140 te rijden. Nou, hoeft niet per se.
0: 130 vind ik al hard genoeg.
1: Maar waar je 100 maar mag... Ja, 130 is prima, daar rij je, weet je, relax. Dan hoef je niet 150 te gaan rijden, want dan moet je geconcentreerder zijn.
0: Ha.
1: Dus dan hoeft dat niet. Maar waar je maar 100 mag rijden, dat ding is weer door.
0: Ja.
1: Ratiakko, rastwak dan vrij bij en je moet nog anderhalf uur rijden.
0: Dus dan heb je rastwina gaat omhoog, dus ja, je wil wel snel thuis zijn, toch?
1: Je gaat automatisch harder rijden, toch?
0: Ha.
1: Maar wat is maximale snelheid waarmee jij ooit hebt gereden?
0: Ik blijf 140.
1: Maar op de autobaan in Duitsland.
0: In Duitsland? Naar Duitsland? Duitsland ook begon naar Jijla. Dus ja, ik heb daar nog nooit geprobeerd om harder dan 130 of 140 te rijden.
1: Als je een lange rit hebt, je moet naar Spanje toe, ik zeg maar wat. Toch een barca ritba chalau ik. Rastwaak dan vrij in Zuid-Frankrijk mee.
0: Ja.
1: Je gaat automatisch harder rijden hoor, Lloyd. Ha. Echt waar. Ha. Maar wat is maximum snelheid waarop jij een auto hebt gereden?
0: Nou, ik denk 170.
1: Heb je nooit de neiging gehad toen je jong was van... Lau even dabei te laten dat je het gevoel is.
0: Aan bood rustig Lundabarty. Ik hou me wel een beetje aan de regels.
1: Je bent een... Behoed beetje aan toe, wat, hè?
0: Ja.
1: Ik denk zeker. Dat je afwijkend bent zelfs. Ik ken niet veel mannen en jongens die niet even hebben uitgeprobeerd van hoe voelt 220, 230, 240 aan.
0: Ja.
1: De meeste mensen die ik ken hebben dat wel.
0: Jawel.
1: Een keer gedaan hoor, om het uit te proberen.
0: Ja, maar ik kan me niet, herinneren dat ik ooit boven de 200 of 240 heb gereden. Nee, misschien 170, maar zit jij daarna?
1: Oké. Toen bara sadharan.
0: Bahut sadharan.
1: Tike, I rest my case. Ja. Met een mooi bad meteen.
0: Ham, is dat alert, Bart? Toen poochega. Je lokt die dingen uit, toch?
1: Je trapt er niet in, hè?
0: Ja, ik trap er niet in.
1: Maar ik wil chicha mij naar zo'n avond, Lloyd.
0: Kon je toe mij zo'n
1: avond? Niet goed voorbereid. Maar we kunnen dat wel doen, hoor. Even om Kojito Chijuaya. Ja. Juist, deze hier. Dus Poetin... Putin kover amlok bat yaila to isait.
0: Ha.
1: Amlok thoro ek wadam ya kover bat yaila Donald ke bare me.
0: Ei dik la sun ham ek ya khabar mila ga anant ki hamlo ke ek kolega ke betwa bhi Groningen mere hai ga. Dus ja zeker hoe bel gel praag met ja. Maar bolaki hama betwa bol bat mas na hai ga.
1: Na mane nandan jonba.
0: माई
1: बापो के अच्छा रास्ता पे लाई से पुतेन मने पुतेन दी मुतन वेल फ्रेस कलिया हम लोग बोल
0: लीफ
1: मा हे फ्रेस ओक फॉर दी ड्रोन आन फल दुस Zelensky, John Haiga.
0: Ja.
1: Je hebt wel hem ook over wat jij daarover.
0: Ja.
1: Laatste maanden hebben we ook wel wat jij erover. Dus ik heb wel hem ook daarover wat jij. Zelensky, John Haiga, Oekraïne. Ja. U bolega van zoon. Hamlok mangila AI drone set tot zwermen maken. Hamlok ja. Ego drone pathabe. Hamlok ja. AI
0: Hajaren.
1: Ha, honderden tegelijk pathabe. Dus.
0: Ja.
1: Al die mensen die over Rusland vliegen, vlieg niet over Rusland, ga niet naar Rusland. Want hamlok drone aanval zit die kerbe op die luchthavens. A Putin bichara, zo je man abka hoe je dus het wordt steeds erger. Nu zie ik iets hè, van ha. Putin
0: ha.
1: En Modi. India के मोदी
0: आप
1: इधर को बैठ के इधर बैठ के देखिए अपने बच्चे
0: इसे बैठ के विचार करें सब कुछ क्या
1: ik ga dat ding even aanzetten, Lloyd. Wacht even, omhoog, Carilla. Wacht even. Abbe reclame. Maar ik moet je baat, maar. Abbe to Swiss Sense reclame. Aige, maar bichu, abbe. Het is onvoorbereid, zo'n nevalo. Dus dan gebeuren dit soort dingen.
0: Ha.
1: Maar het is wel mooi. Ik wil het even laten horen.
0: We gaan even een stukje horen wat Arend wil laten horen.
1: Ja, één seconde.
0: Gesprek tussen Poetin en premier Modi.
1: Het is eigenlijk geen gesprek.
0: Oh.
1: Hij vertelt het gewoon.
0: Oh, hij
1: jij moet dat ding wel opstarten. Mikado boy, waarom wil dat ding niet opstarten, Lloyd? Druk er op play. Als hij nog een play. Oh, ik zie het, Alex.
0: Ja, ja.
2: Aras शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है, गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग।
1: Nou, mooi nou, toch, Lloyd?
0: Ja, nee, zeker. Maar op de vertaalkredit voor een manier, toch?
1: Nou ja, dus dingen zit erbij, Vladimir.
0: Ha.
1: En luistert naar hem dus.
0: Ha.
1: En hij doet dat gewoon in zoet Hindi. Vind ik wel mooi.
0: Ah, he,
1: alleen dat al.
0: Ja.
1: En eigenlijk uw collega van Sun Hamloke, boodschap John Heiga, India, Bharatke, maar ook van het boeddhisme, maar ook van Gandhi,
0: ha,
1: de leer van Gandhi,
0: ja,
1: is de vreedzame weg.
0: Ja.
1: En niet de weg van oorlog en apneke marpite. Ja, dat leidt nergens toe. Dat vernietigt de mensheid op termijn.
0: Yeah.
1: John Heiga mensheid ke achai, John Heiga positieve weg. O Heiga vrede wali weg. Dus al die oorlogen, al die eindeloze oorlogen, beëindig dat alsjeblieft. Want het geeft hoop, dat geeft kracht aan mensen, dat geeft een optimisme, dat brengt optimisme bij mensen. Dus hou op met die oorlog. Dat was de boodschap. Vond ik wel mooi.
0: Maar Poetin ke muria me batia samajh me aayal ki na?
1: Ha, okar input me chal gaye.
0: Poetin ke acha. Poetin ha. Input wa chal gaye. Hai Poetin me input wa chal gaye. To muria hilaas ki na? Tu jana to Indiërs hilaave par muri.
1: Ja, nee. Maar hij was aan het praten. Dus Poetin ging rustig luisteren naar de vertaling. Maar hij zat er rustig bij en hij luisterde rustig.
0: Ja.
1: Dus wie weet dat die man op een dag begrijpt hoe het werkt, Lloyd.
0: Ja.
1: कि लड़ाई झगड़ा से काम ना होएगा
0: कितना
1: लाइन हम लोग प्यार से
0: कितना लाइन हम लोग बोले चीजवा है
1: जितना नौ दख रही जब तक हम लोग जी खोई बोले खोई चीजवा प्यार से काम कर दुश्मनी से ना कर एंड स्टेक अलका नीट एन मेस इन द रुग
0: ना तो ना
1: दैट सो थिंग मुची दी दो थोड़ा मोय कम्युनिकेट कर अपने बतिया अपने में है फरस्तान थाउ दे मोय होरी कर मन्ना छोरी चोक दे कोई के पीठी में दत मुची नी दो
0: ना
1: मोय बोली
0: हाँ बड़ा मोय बोले बड़ा मोय बात फिर ज्ञान के बात आज हम लोग बोल दिली है
1: तो थाईलैंड बहु गए तो
0: हाँ थाईलैंड ढर गए यार मैं फाक
1: तो थाईलैंड खूब जाने तो से ज्यादा एक जने और रहेगा एक्सपायर है जो रहेगा
0: वो तो बड़का एक्सपायर रहेगा
1: हाँ मैं दिमाग दूध नौ नीत में इन दिन खुश
0: नहीं दुस... है इस एरफारिंग डेस्कुंड के फ्रॉम थाईलैंड दुस या
1: मैं सुन पताया तो जानेगा मोय से
0: पताया हम जाने मोय से हाँ सीकर
1: दुनिया भर में सब यौंगरे जाने पताया
0: या मोई प्लान
1: पताया में का होएगा लोवित
0: पताया में हैगा ढेर अमेरिका के सुरजाती
1: ई साइड में पताया वार साथ पताया बकेन तो
0: ऑन द दी प्रोस्टिट्यूशन एंड dergelijke toch
1: juist
0: ja
1: juist al die sekswerkers
0: ja zo moet
1: maar officieel mag het niet hè volgens de wet
0: officieel mag het niet en toch nee, gebeurt het gewoon
1: maar
0: daar,
1: het gebeurt openlijk. Dat is de industrie daarop draait pataya daarom
0: boy.
1: Is pataya weet je, de hele economie van Pattaya drijft daarop. Dus het is een beetje...
0: Een beetje raar dat ze zeggen het is verboden.
1: Hypocriet.
0: En toch laten ze dat gewoon openlijk toe.
1: Precies, want als die meisjes, als die vrouwen geen geld binnenhalen, is er meteen heel veel armoede binnen het hele gezin.
0: Ha, toch?
1: Dus die vrouwen, die moeten danda kerkeuratien, bij Sakamaiga daar voor het hele gezin.
0: Ja.
1: Zij hebben weinig keus, ze hebben geen andere dingen, zou je zeggen.
0: Ha.
1: Maar eigenlijk heb je altijd een keus, maar ja, daar kennelijk niet.
0: Na.
1: Daar is het een hele grote industrie en al die toeristen die er naartoe gaan, niet allemaal, maar de meeste, Usab Jaiga Uchijuan Khati. बार में जोन मिलेगा जोन जाइए मसाज सलोन में जोन रास्ता में भेटाएगा नो या फॉर अ प्रेकी दस मेंस फिंडन दैट गेवेल्डिग न्यू साइनर लॉयड प्रेसिस जोन तो बोलेगा 5000 अमेरिकन से मात्रोस
0: या
1: Die zijn nu aangekomen in Pattaya.
0: Hoe is dat takkel he? Ze zijn gefrustreerd. Ze zijn heel lang uit huis, van huis. En ze hebben oorlog gevoerd. Namahina. Dus ja, ze moeten even hè? Tot rust komen.
1: Ja, ze hebben rust nodig. Ze hebben vertier nodig, zou je zeggen. Ze hebben 250 dagen daar op dat schip gezeten. Jahape toilet na mooi kamaiga. Jahape sociale omgang na mooi hega. Larai, jagra. Niet hygiënisch, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: Volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Dus die mensen komen daar aan. Ik vraag me af, hè, waarom ze voor Pattaya hebben gekozen. Kies een andere haven, maar niet voor Pattaya. Je weet wat er gaat gebeuren.
0: Ik denk dat het daarom het draait, hoor. Voor die jongens, dat ze daar gaan. Ik heb het een keertje meegemaakt. Dan was ik daar in die bajar aan het lopen. Ja, kaprapra, kinzake. En dan horen die meisjes van... eigen sujetjen. Of wat dan ook. Of ze zien de jongens binnenkomen. En dan...
1: Juist, want al

0: Economie krijgt een enorme boost. Intussen zeggen ze daar, de overheid, eigenlijk willen we dit niet, maar het overkomt ons. Ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof er helemaal niks van, Lloyd.
1: Het overkomt ons, ha?
0: Dit is gewoon een doelbewuste actie om heel veel geld binnen te trekken.
1: Dus ja, maar Amerika gaat vaker daar naartoe, hoor. Met die Sujati om op Amerika rijden. Altijd.
0: Maar jeke dus isheid Pattaya gereisd, wat voor abachai kreeg, want 5000 van die matrozen.
1: Toen had je toen aandacht naar Amerika, maar
0: nee, op 5000 matrozen maar regeren kariga. Regeren en regeren. Bij twee dingen gaan ze doen. Dus dat gaat niet kariga. Nadje je Pattaya.
1: Toen nadje je Pattaya. Kijk, als je naar Thailand wilt gaan, moet je gaan hè, met andere gedachten natuurlijk. Hè. Kana, Pina, weet je, leuk.
0: Dat soort dingen. Maar dan hoef je niet naar Pattaya te gaan, hoor.
1: Nee, je dat kan ook naar Pattaya. Dus dat is bij jou.
0: Alhoewel Bangkok met bhi bhara leche. Dat kan je
1: ja. चाहे जहां जी थाईलैंड में या ये क्रैक में तुम
0: जिधर देखो जिधर देखो तेरी तस्वीर तेरी नजर आती है
1: ढेर जी ने क्लाह करे कि बेंजीन के प्राइस फिर चढ़ रही है 2,69 euro इस तरह का बेंजीन के प्राइस
0: तू कभी मेमाक कर ले लो फिर हम बतिया बोलीला कि प्राइस साका भाई लेगा अपन जीवन भर में सोचता तू कभी मेमाक कर ले
1: ओवर इट
0: आल्गमेन है सोम्स एन सेंट गेसाक सोम्स इन सेंट
1: ओवर इट आल्गमेन स्टीगt ie hoor ओवर आल्गमेन als je op long term kijkt hè dan zie je dat hij steeds stijgt af en toe heb je die een dipje maar hey hoe charte ja
0: ik ben Ik ben geen benzineauto meer gewend.
1: Doe toch elektrische
0: laden. Bovendien zijn mij goed gebaar. Dus,
1: je lacht die andere mensen uit, zeker, no?
0: Nou, dat niet. Maar al die auto's zijn elektrisch bij mij. Dus dan word je er niet mee geconfronteerd. Nu hebben we een leenauto even aan de garage. voor een van die auto's. Dus Kalina, gisteren reed ik in die leenauto eventjes. Ik kon niet in mijn eigen auto, want die was door mijn vrouw even geklimd, want haar auto is dan bij de garage. Ik krijg die leenauto voor me kiezen. Hè? En dan moet je behelpen daarmee. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik let helemaal niet op die meter.
1: Ja.
0: Dat je moet gaan tanken. Ik ben het niet meer gewend.
1: Nee, zeker niet.
0: Raad je op, laat ik een Leila. En dan rijd ik de hele dag gewoon vrolijk verder met de spang. Ik kijk nooit naar dat ding. Benzine, batterij heb je na. Want dat ding meldt jou op tijd.
1: Op tijd.
0: Maar in benzineauto, wat mijn naam moet je melden, Richard? Ik kom mijn wijk in rijden. Ik zie dat ding op oranje. Londre. Ik zie dat ding op Londre.
1: Londre, ja.
0: Je schrikt je een hoedje, hoor.
1: Ik kan me voorstellen dat je denkt van,
0: als je niet meer gewend bent. Maar het doet pijn. Het doet pijn aan de pomp, hoor.
1: Ja.
0: Bahut kharcha ho jayega. Dus agar sunne walo to kahega mogelijkheid. Ja, de meeste mensen zullen dat al gedaan hebben, denk ik.
1: Ja.
0: Of toch een elektrisch auto haiga of je kunt het kopen. Dan moet je dat wel overwegen.
1: Ha.
0: Want het na onrust haiga dunia mein. Kijk, hardam site na mooi rei elektrisch auto of hybride auto. Maar jaise is site haiga loid. Zo'n situatie dunia mein.
1: Ja,
0: kun je liever elektrisch rijden.
1: Dan kan je liever elektrisch rijden, ja.
0: Denk ik, hè? Hamna gelie hele analyse kreeg. Maar dat is mijn gevoel. Dat je liever elektrisch kunt rijden. En als je genoeg zonnepanelen kunt gebruiken. Dan heb je de helft van het jaar best wel veel zon, hoor.
1: Ja.
0: Eigen opgewekte energie.
1: Maar heel fijn dat ik. Het is wel zo. Doe maar niet door Jai Chalawe. Dan heb je wel een beetje beperking. Maar toch, ja.
0: Ham janik kahikarila loid.
1: Ha.
0: Niet voor mijn portemonnee, ja. Zo ben ik niet.
1: Nee.
0: Ik doe het voor het milieu.
1: Oh.
0: Ik ben groen.
1: Jij bent groen. Jij zorgt voor klimaatverandering. Je hoort opwarming van de aarde.
0: Broeikaseffecten, dat soort dingen.
1: Oké, toen kan die krijgen.
0: Ha, maar deel bouwt dat. Maar hem groen.
1: Toen groen hoor je gelegen. Ik dan zeg groen.
0: Nee, maar als je CEO bent, als je baas bent van een bedrijf, dan kun je liever elektrisch rijden bij Want dan kun je zeggen van, kijk, luister nou, ik ben bewust, hoor.
1: Bewust, hè?
0: Van het milieuprobleem. Je kunt niet in een dikke Lamborghini gaan rijden met een 12-cilinder, 8-cilinder. Hé, beter in een karoetje, Joaier.
1: Toch is dat kooitje.
0: Dat valt verkeerd, hoor.
1: Ha, toch? Auto. Dus ja, je kan ermee door. Laat me zo zeggen.

0: ठीक है, ये तलक रहा लोहित
1: वही रहा
0: आज के कॉफी एंड चाय.
1: Voordat je afsluit. De ding is gaande over die corona. Hoe noem je dat? Die
0: enquête.
1: Enquêtecommissie. Kun je wel eens iets zeggen?
0: Waarheidsvinding, de parlementaire.
1: Parlementaire enquêtecommissie. Hoe kan Grapperhaus zulke lelijke dingen over zijn collega's zeggen? Via de app.
0: Ah joh. Zo, nou, Lloyd, het is één pot nat. Het is echt, die politici, echt waar. Die politici die maken er een potje van. Ze stralen uit alsof ze alles weten. Ze komen niet eens uit hun woorden.
1: Ja.
0: Ze vechten elkaar de tent uit.
1: Ja.
0: Ze kunnen niet eens onderling samenwerking bewerkstelligen. Hoe ga je het hele land laten samenwerken?
1: Ja.
0: हम लोग के बैठाओ, हिंदुस्तानी के वहां बैठाओ, तब देखिए
1: ना कैसे
0: होएगा. हम लोग चला देवे
1: हम लोग और मोसी चला दे कैसे A9 पे इतना घोड़ा काबले चल के रहा हूँ का
0: इट लाइक्स वेल इंडिया यो ये रख दे ऑन द स्नेलवे बम हेलो स्नेलवे हम ब्लॉक कर दिया देन का भाई ले फॉर मेल्डिंग एल्डिंग हैगा कुछ ये क्रैक नो मेल्डिंग
1: ओपन यू सी अ गुड पार्ट ऑफ द
0: मैं ik heb het in Turkije ook meegemaakt hoor Lloyd. Huis.
1: Ja.
0: Als je India tot door maar Turkije,
1: ja.
0: Dan ga je even van die gebaande wegen af. Dan ga je even weg.
1: Ha.
0: Mega door alleen maar schapen en dat soort dingen. Je denkt van, wat voor land is dit?
1: Oké, maar India kan ik me een beetje voorstellen. India kan ik me wel een beetje voorstellen.
0: A9 is ook een boeite jaar. A10 is pas goed.
1: A10.
0: Op de A10 maak je dat soort dingen niet mee.
1: Nee.
0: He, op de A9 bij Zaandam in de buurt.
1: Alkmaar, hoe kan die?
0: Alkmaar, Asset, weet je. Asset. Asset, daar kun je het wel mee.
1: Maar ja.
0: Niet bij Ajax, niet in de Belmer.
1: Arena liggen zeker na. Nee. A2 liggen
0: Belmer. In de Belmer kun je hooguit. Naar Mout Krabbat, een bol op Tjolde.
1: Ik kon je toen maar bullen over de Belmer.
0: En Miko Sadjega zomaar, Lloyd.
1: Hé,
0: maar even twee afsluitende dingen, Lloyd. Komende zondag.
1: Ja.
0: In een geheel nieuw jasje.
1: Ja.
0: एक वो प्रोग्राम जो हम लोग के पास बहुत सालों से चलेगा मैं रॉबी मक्का पॉलिटिक इकोनॉमिक्स एनालिस्ट फन उजाला रेडियो रॉबी मक्का सबको यू के चिन्हेगा डिमांड सेट फॉल मेट अल इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन ना है सर नाम में जो नो दमिया ना जानेगा है वेट एवरक्लिक अलस
1: आप कभी कभी सोचे दमिया सूते कि ना सूते है के दो लोपन इंफॉर्मेशन आवेगा.
0: Nou, Barat Chalakan mee heet. Dus hij kan en slapen en werken en alle informatie verwerken. Behoed Chalakan mee heet. Dus hij kan dat doen als zijn naamje over hoe sapko janega.
1: Ja.
0: Dus wij zijn blij dat wij een nieuw jasje hebben kunnen gieten. Nog beter, nog leuker. En ook op een ander tijdstip, Lloyd. Want hoe John vroeger hoort raha. Dik hem een besoete trahi vaak, omdat je dan hebt gefeest zaterdagavond.
1: Ja.
0: Dan ben je een beetje groggy.
1: Ja.
0: Dan ben je 9:15. Hoe laat was het? 9:15 toch?
1: Ja, 9:15.
0: Dan Adhan Soutier, Adhan na. Forceer hoor ik je Sunie, want je wil het toch niet missen.
1: Ja.
0: Dus nu hebben we dat verplaatst.
1: Ja.
0: Dan een veel beter tijdstip. Zondagmiddag. Ik ben je tussen 1 en 2. Dus dan ga maar ik ben je tussen je Robbie Makka op Ujala Radio. Met de analyse van het nieuws. Uit Suriname. En het programma hebben we ook bedeld, Lloyd. Dus om een ekaat go nauwe naam bij te hebben. Ik
1: heb
0: ook kaparaja bedeld, ik heb ook nauwe naam bij te Lloyd. Kapstok wat ik een naam zou hebben.
1: Ja.
0: En we hebben raad, zoot ke bichar kar li ki kaise okay bole koi loit. Maar namua tu janega precies.
1: Dil hai Surinami.
0: Auro?
1: De stand van
0: Suriname.
1: Ja. Dil hai Surinami, de stand van Suriname. Ja.
0: Ha, de stand van Suriname, dus ook een matlabasa naam ke joan situatie joan haiga. Kaise hai aaj ke din? कैसे रहा पहले कौन कंती हम लोग जाएला
1: कैसे
0: हाँ का होगा के कैसे करिश्मा कौन चीज करिश्मा काहे ऐसे करिश्मा कौन कौन बबाल होगा कौन कौन
1: दैट कैन ऑल माल ओवरलैट ऑन रॉबी मक्का एंड द मैन वर्टेल्ड इट मेट सो फुल पासी उ दिस भक्त हैगा दस या ऑलस ओवर सुरिनाम वीट ही दस या
0: आ दस वनफ कमिंग द संडे 1 बजे से रॉबी मक्का के एनालिसिस तो सुनिए सुनने वालों दस ना 10 बजे मा 1 बजे से फेल बेटर मोमेंट in een nieuw jasje en presentatie rega Lloyd ke haat me. Dus Lloyd Mahabir ke haat me rega presentatie. Kabhi kabhi Vijay Rambaran ke haat me rega. Kabhi kabhi hamar haat me rega. Aise badal badal ke hem log karabhe. Maar de meeste keren zullen Lloyd en Robbie aan de gang gaan met uitgebreide analyse met het nieuws van Suriname. Dus hoi zeg ik je in plaats van een kwartier, thora zo lamba ho jaiga. Omdat Lloyd toch een maximale vrijheid ben natuurlijk.
1: Oh ja, ik dus, ben lang van stof zeker hè?
0: Nou nee, omdat jij nieuwsgierig bent toch? Oh. Aard is zeg ja. Dus in plaats van das go vraag, toen man je bies go vraag stelker hè. Is aard van het beestje, maar geef niet. Dus dat is leuk, dus zullen we wel vertellen ja. Door aan familie, vrienden, kennissen. Aanstaande zondag, tijdstip, John hij gaat veranderen, hoe je bij presentatie, John hij gaat doen, de camera hij gaat. Maar wel zelf de, kijk je bolle jaiga, Suriname ke bare. Dus agar tu sanam ke bare mein sab kuch mange jane en je wil op de hoogte zijn, dat tu aanstaande zondag vanaf 1 uur sunie naar Robbie Makka. Natuurlijk, exclusief op Ujala Radio.
1: Na.
0: Mooi. Uw eerste baat is, tweede baat is, Lloyd. Koi admi boli se hum karta maila kine ma kaise kine be hum nahi kaise kari alfast hum log Ujala ke social media pe althans Facebook pe ego post hum log rakh deli rahi kaliya raat ke na mer fart tu un link na mer fart
1: yeah.
0: Dus agar sunne walo aapke paas aayega Ujala ke Facebook pagina facebook.com/ujala.nl dus ujala.nl pe khojiye dat toen waar je de keer go linkje en daarmee kun je naar Meervaart toe en daar kun je een kaart kopen, sabko toe op een regel kan ze krijgen. Dus komende dagen veel meer natuurlijk informatie daarover ook. Ik go Jabba Jazz concert 19 september ke zondag ke Meervaart Theater Amsterdam me en toke aweke pari.
1: Toke aweke pari.
0: Zondag ke toke soeneke pari.
1: Ja, dus en koop je kaarten via meervaart.nl. Hamlo betaaltje klien. Rang 1 is €20 en rang 2 €15. En voor de mensen met een staspas, behoud Jabba Jazz kartouw 10 milliga, korting milliga. Dus dat kan je bestellen via kaartverkoop at meervaart.nl. En we hebben nog meer verrassing, maar Hamlok, ik wou dat ook in, hè, Anand?
0: Jazeker, de komende dagen veel meer informatie natuurlijk. Lloyd, dankjewel.
1: Ja, jij ook.
0: Hamlok verder, Jaikba, toke bhi hamuke. Dus am gharike taraf takila, dus am haaskarila thora se. Mooi zere je en tot gauw.
1: Dankjewel. Goed. Ja, de kaap niet zo'n heel Ujala Radio gezreven in het programma. Die is kanaam he Koffie Chai Middagshow. En we hadden het over de voetballers. Ik reageer een keer bij meneer Raj. Meneer Raj, bole, hi team, thee en koffie. Ricardo Kishna heeft gevoetbald bij Lazio Roma en ook bij Ajax. Maar toch niet half-half raad, toch? Kina, Raj, volgens mij was hij half-half. Rafi bole hai ga Rafi bole ki wo grapper houser ke saath kaam kar is raha 20 baris bij een advocatenkantoor. Mooi Rafi. Nou, ik weet niet hoe hij als persoon was. Je had de kaap dus een koffie chai middagshow peers keer gehesin walo. En daarmee ben ik weer helemaal bijgepraat. Vandaag donderdag 3 september. Buiten is het misschien wat grijs. Iedere uur grijs hega. Kan hier hamelijker hega. En binnen hopelijk is het iets warmer bij jou. En misschien nemen we vandaag die ene koffie en chai vraag mee. Kan ik er iets aan veranderen? Hamelukus badalsakila askidin. Als jouw vraag beantwoord wordt met ja, de koesker, doe wat je kunt. En als je vraag, als je deze vraag beantwoordt met nee, dan hoef je het misschien ook niet de hele donderdag mee te dragen. Pak nog een kopje koffie of chai en laat de regen buiten maar even zijn gang gaan. Namaskar, mooi zijn hier.

0: is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Oejala Radio.
1: Live vanuit de hoofdstad.
0: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Oejala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Oejala Radio. Stuur je mail naar info@oejala.nl.

0: Kiss geheimden zijn? Oudala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur ye bhi. Meervaart theater mein. Aria aapke shahar mein. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saath. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje raad het toch? Raad ke. Saad bezig. Inloop. Our program raad ko 12 baje khatm hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: 4 juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: का झंडा एक हाथ में श्री नाम का झंडा दूजे में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ojala Radio.
3: Music ka silsila jari hai, gaane acche se acche gaane aap Ojala Radio par sun rahe hain. अब आप सुनिए उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग।

You are. Ujala Radio Headlines. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt
2: live

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het, door Shadi honne wel het, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het, door Shadi honne wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Sunne Malouane Wallis, en niet je onnistadig september koe. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jobbertjes. Ik Jobbertjes concert, hoe wel hij meervaart theater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskizad. Al rare hij Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Roodjes uit. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Waagje te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen af via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasad WC inloop. Or program. Gut me keer jijga raadko. Pauwne Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje awe kipperie. Dikke kipperie. Au suni kipperie. Ik hazien raad. Aapke naam.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De jongen verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airportsprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dil hai Suriname, de stand van Suriname, het ritme van Suriname. Over politiek, economie en alles wat het land beweegt. Voorbij de krantenkoppen, naar het verhaal erachter. Nieuws, actualiteiten en heldere duiding. Suriname staat nooit stil. De politiek beweegt, de economie verandert. En achter ieder nieuwsbericht schuilt een verhaal dat om uitleg vraagt. Daarom hoor je voortaan iedere zondag vanaf 1 uur 's middags de stand van Suriname. Dil hai Suriname op Ujala Radio. Samen met politiek-economisch analist Robbie Makka brengen we je het laatste nieuws, de belangrijkste actualiteiten en vooral heldere duiding. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat betekent het voor Suriname? Blijf verbonden met het Suriname. Hoor het nieuws, voel wat het land beweegt, begrijp het verhaal erachter. Iedere zondag vanaf 1 uur... De stand van Suriname, Dil hai Suriname, met Robbie Makka. De meest interessante en inhoudelijke radioshow over Suriname op Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Ja, dit zijn weer de mooiste momenten hier bij Ujala Radio. Het is jouw moment om even lekker te ontspannen en even lekker te genieten. Ja, je hoorde hier de Ghana Angels van Martin Garrix en Arijit Singh. Ja, een prachtige samenwerking tussen de Nederlandse DJ en muziekproducent Martin Garrix en de Indiase zanger Arijit Singh, die geen introductie nodig heeft. Ja, in deze heerlijke emotionele als zowel ja, energieke vibe die je hoorde in de Ghana Angels. Ja, of je nu onderweg bent of even lekker thuis zit, ik zou zeggen, laat de muziek je even lekker meenemen en zet dat volume eventjes lekker omhoog. Want we gaan samen een heerlijke tijd tegemoet hier aan Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. Arwobhi Amit Jairam Kisat.

पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार. Ja, de eerste keer verliefd zijn is als het ontdekken van een nieuwe wereld. Vol mooie kleuren, glimlachen en het gevoel dat je hart voor het eerst echt zingt. Ja, daar moet ik aan denken. Pehla Nasha blijft een klassieker in de Indiaanse filmindustrie. Wordt ook veel gecoverd. En zo is dit ook een cover Gana uit de film Jojita Wohi Sikander. Ja, het liedje blijft bijzonder. Het is ook bijzonder, want het is een iconisch romantisch nummer. Het is magisch en dromerig en zit vol nostalgie. De heerlijkste hits en de beste Gana, je hoort het altijd hier bij Ujala Radio, waar je ook bent. Of je nu onderweg bent of even lekker thuis zit. Laat de beste muziekje meenemen en zet dat volume lekker luid. Zet het even omhoog, want we gaan samen een heerlijke tijd tegemoet. Van de formatie Musty Group uit Suriname. De stem van Surinjagai.

भूला दिया तेरे इश्क में खुद को भूला दिया. Het is de stem van Surin Jagai en is van de formatie Mercy Group volume 10. Ja, helemaal uit Suriname. Heerlijke Ghana. Hier zo on the one and only Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Ja, en dan ook een van mijn favorieten, de Hira Brothers. De stem van Vishal Hira mag vandaag natuurlijk ook niet ontbreken.

Het is een vrolijke en speelse Ghana. Dat draait om de charme en de speelsheid van verliefdheid. Ja, prachtig mooi gezongen door een van mijn favoriete jongens. De Hira Brothers, de formatie de Hira Brothers. En je hoorde de stem van Vishal Hira. Ujala Radio heet zo normaal waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment en geniet van elke Ghana waarmee wij je vandaag trakteren. Orisbar Ishq Di Bhaiyan. Het is de stem van Diljit Dosanjh. Hier zo on the vocals bij Ujala. Ja, we zoeken de heerlijke romantiek op hier op jouw favoriete radio. En dan mag de stem van Diljit Dosanjh natuurlijk niet ontbreken in deze prachtige Ghana.

sterker wordt. Ja, daar gaat dit nummer over. Ishkedi Bajia. Het draait om het thema van verliefdheid en de intense emoties die gepaard gaan met het ervaren van de eerste liefde. En het beschrijft het gevoel van de romantische strijd in de liefde, waarin de hoofdpersoon zijn gevoelens voor de liefde uitdrukt met de kracht van zijn hart en zijn ziel. Is dus uit het jaar 2018 uit de film Surma, gezongen door Diljit Dosanjh. Maar het nummer was ook gezongen door Diljit zelf. Ja, een van mijn andere favoriete Punjabi zangers is natuurlijk Bacha. En deze single song release Gana Organa Kanam heet Deer Aditya mag natuurlijk ook niet ontbreken vandaag.

Jan Kanakanam heet Deer Aditya. Het is een nummer van de Indiaanse rapper Badshah, uitgebracht in het jaar 2025. En het lied fungeert als, althans in dit lied fungeert Aditya als een metafoor voor Badshah's jongere zelf, waarin hij reflecteert op zijn reis en de lessen die hij onderweg heeft geleerd. Ja, het lied fungeert als een motiverende boodschap waarin Badshah zijn jongeren zelf aanspoort om groot te dromen, waakzaam te zijn en gefocust te blijven op zijn doelen. Ja, dat zijn nou eens mooie doelen. Mooie ambities op deze dag te beleven. Het benadrukt het belang van hard werken en doorzettingsvermogen om succes te behalen. En je zult zien, je zult altijd beloond worden. Als je jezelf maar inzet. En als je maar niet opgeeft. Ja, dat zijn die wijsheden die je meekrijgt. En dat is de motivatie die ik je meegeef vandaag hier bij Ujala.

Ik moet eraan denken. Net zoals een pauw trots zijn veren spreidt, zo straalt de liefde haar mooiste charmes wanneer je haar met een open hart omarmt. Ja, je weet het misschien niet, maar misschien wist je het wel. Het woord Morani betekent pauw in het Hindi en in het nummer wordt de vrouw geprezen voor haar uitstraling en haar charmes die de zanger, en dat is Bacha, haar betovert. Ja, de vergelijking met de pauw is symbolisch voor haar gracieuze en indrukwekkende aanwezigheid.

Ja, de pijn van afstand in de liefde is als een stille storm in je hart. Het verlangen blijft hangen, maar de liefde blijft altijd de kracht die je verbindt, ongeacht de ruimte tussen jullie. Ja, Zajenwe draait om intense gevoelens. Je hoorde zojuist de stem van Darshan Rawal. Ja, en op de achtergrond, ja, hij heeft geen introductie nodig. Het is allemaal niet nodig, maar ik zeg het toch. Het is de Lion of Baitagana, de stem van de Winder Singh Suna.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap ham se baat kar sakte hain, aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
7: D
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: झंडा एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
3: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, doe dan het op. Ujala, laat je aan wel eens een nietje. Zaterdag 19 september, cool. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Nizam Vagit Hussain, Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Hamme nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest. Voices of Bollywood. Lare he Ujala.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kev.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: मैं अक्षय कुमार.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug is de vertraging 20 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan omrijden via de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

0: कितना मोहिकाना, कितना मोहिकाना, निजाम बागी हुसैन के आवाज में भी आपने सुने हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा पेश किया गया है उजाला रेडियो का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो में सुन वालो। और आदमी आ गया है, अच्छा पानी चाहे जितना बरसे लगेगा मार अब तैत आ गया दूसरा नमूती वाला अब तैत साइन है तो चाहे अब तय भी कॉफिया तो मिल जाए के खुई मिला खुई मिला खुई मिला
1: बरम बड़ा चटक तू दिखाएगा।
0: हाँ सीकर तो हम हाँ चाहेंगे तो Het is donderdag en donderdag dan nog één dag, dan is het weekend. Dus ja, je moet...
1: Eerlijk bol.
0: Nee.
1: Toen radio bij Bati, gewoon eerlijk rijden. Zeg het, chalo.
0: Eerlijk bij Bati, ja.
1: Op nationale radio kun je gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk. Behoud eerlijk bij Bati. Dus ja, het is gewoon... Je moet altijd... vrolijk gekleed zijn.
1: Maar hamlok thora jada eerlijk baat hier op de radio.
0: Bahut.
1: Itna eerlijk bhi na chahiye. Die mensen weten echt alles over jou en mij.
0: Sab cheez aan jaise man. Sab cheez. Er is geen geheim. Goedemiddag, ja.
1: Dus baat tori jada hai ga looit aur samay kam hai.
0: Ja, nee, dat is waar.
1: We hebben te veel tories aur samaya kam ho jayega.
0: Samaya kam ho jayega.
1: 1 baje 1 uur moet ook klaar zijn.
0: Ha.
1: हाँ? कैसे करे कोई चीज हुआ
0: देखा जाए हम आज हेडलाइंस ना बताइए बाटी न्यूज ना बताइए मैं आपको
1: बता दे
0: पुलिस एंड ओएम वार्षिक फॉर न्यू जनरेशन यंग साइबर क्रिमिनल है is het jonge criminelen derega die dus met dit soort dingen bezighouden. AI maakt de aanvallen sneller en grootschaliger en er duikt een netwerk op van jonge, veelal westerse hackers dat vooral uit is op jouw geld door bijstaatsen, cryptovaluta en status. In 2025 werden naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercrime of andere online criminaliteit. Dus hamlok, abetelek. Ja, zijn we dom of zijn we niet alert? Kontje Hege, Anand, wat is dat eigenlijk?
1: Hamna volg kali kontje te bolle lood. Hamso zit u abba samenvatting wat de wege, dus ham tablik weer taken trainen.
0: Sorry,
1: hamna volg kali.
0: Weer wat de taak? Nee, ik bedoel van die...
1: Iets met cybercrime.
0: Dat jonge criminelen zich bezighouden met hacken en dat soort dingen. En mailtjes sturen.
1: Je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft niet getraind te zijn fysiek dus.
0: Ja.
1: En je kunt gewoon vanuit je pc gewoon aanvallen doen. Dus ja, iedereen kan dat doen. Een 12-jarige, een 13-jarige kan dat ook doen.
0: Ja.
1: Alles koop je, Sabchujbikega, dus je hoeft niet eens een expert te zijn.
0: Aha.
1: Je koopt die modules en je gaat beginnen. Klaar.
0: Ja, nou ja, zo makkelijk is het. Dus ja, maar toen ook het jij zou daar rekenen. Jullie moeten wel voorzichtig zijn. Zullen we wel oké. Zomaar een mail naar Collier, Koina. Je kon het ook in België, onbekend nummer. Nou, het je altijd. Dus ja...
1: Je hebt nu een overgang, toch? Van Ideal naar Vero.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen daar misbruik van maken nu? Dus de criminelen.
0: Ha.
1: Hoe sap Janega dat je van Ideal naar Vero gaat overstappen?
0: Ja.
1: En ouderen zijn niet helemaal op de hoogte.
0: Ha.
1: Dus daar maken ze misbruik van. Ze zeggen, je Ideal werkt niet, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vero is het nieuwe systeem, dus dat klopt. Maar dan gaan ze je vragen om allerlei handelingen te verrichten... om het werken te krijgen.
0: Ja.
1: Maar zo'n Nevalo trapt daar niet in. Geen enkele medewerker van de bank gaat jou bellen...
0: Bank
1: voor Ideal naar Vero Koina.
0: Toch bank kwam hier naar belken door bankrekeningnummer kon je heen, door pincode kon je heen.
1: Dus dat gaan
0: ze nooit doen. Dus je moet wel voorzichtig mee zijn. Vooral
1: bij zakenkaartbaarmee. Codes doorgeven, op linkjes klikken. Doe dat niet. Wees voorzichtig.
0: Ja.
1: Al parhalikaladmi bhi, die trappen er ook in. Dus dat ding is best wel geraffineerd.
0: Behoed.
1: Chorwanjon karega, hammer toe, wij zouden er ook in kunnen trappen. Dus
0: ja.
1: Weet je, even een moment van onachtzaamheid. Even niet opletten en bam, je klikt op dat ding.
0: Ja.
1: En dan heb je de pop aan het dansen. Dus thora se bachayke.
0: Ha.
1: हम वेर ताकीला लोग वेर वा
0: वेर वा कहे ताकि हम लोग तो देखे
1: हम लोग देखे हमारे बारबेक्यू करे यार हमें मंगरे बारबेक्यू
0: करे
1: सितंबर
0: है
1: जाने कौन जी ना सितंबर खाई नहीं मेरे को ना बारबेक्यू और भूल जाता हूँ
0: ना तो
1: दोस्तों के जोन करे के बाकल ले
0: कर ले ना सितंबर या होपलक krijgen wel mooie dagen nog je mag hamer hier pani na barsi ga dat je dan wel dit kan doen hè met je familie hè ja dat ja ja
1: na zomerse dagen toch
0: ja na zomerse dagen
1: ja maar dat is echt nog genieten hè omdat je dan weet कि अब ठंडवा आएगा दस जन तो के खनित कर एक बार ये खत एक्स्ट्रा खनित फन अब मोई है फन एलेक्स त्राल छ सोन खा ये खनित वन नई दलांत अब देखिए ना अक्टूबर से कितना ठंडा होएगा दस जोन खनित कर एक बात ओके खनित कर ले त्रोस वेर फन को मंद वे कल ओत ओयम ताकत रही बोल से कि कौन दिन हम बारबेक्यू कर सके ला ए एक केर वेलक नो बारबेक्यू मिनिमल हां और हम देखिला मानदाह के हो सकेगा
0: अबसी मानदाह के
1: आपकी मानदाह के अटेंडेंस था हमार लगे जहां हम बाती फ्लेफोलैंड में 27 graden
0: कैक दैट्स है पास दैट्स है पास मोये mooie dagen, 27 graden is wel heel erg warm dus nog.
1: Hamjaila zal dat pani zetten.
0: Direct voor de mensen die... voor de mensen die willen barbecue, toen lang abhanje ze kabel, jankie kinleetje doen voor maandag, want dan is het alleen in Flevoland 27 graden, ki dis wab harmi garmriga.
1: Arre, dheer jaga hoiga, jenjaan pe 27 graden, dheer jaga hoi to, loit.
0: Haan, hoi seke, maar ja, ja.
1: और तोर खाती गोल्स उस हमले आए लाभे तू जाने कौन गोल्स वन तो जोन जोन मके ही गाक जोन ऐंखलक जोन ना खाए चाहिए उस अप हम रख कब तोर खाती
0: मिगादोस मिगादोस कौन गोल्स हो सके हैगा भेड़ा की गोल्स हैगा बकरी की गोल्स हैगा उस अप
1: कलियां
0: मार के
1: तो हम लोग गोल्स उनके बारे में बतेली कहीं
0: हाँ हम
1: Weet je, er zijn ook mensen die andere delen van het lichaam van een dier eten, hè, Lloyd?
0: Kontje gaan, hè?
1: Bijvoorbeeld oren.
0: Oren?
1: Ja, echt waar. Kan samen kaiga.
0: Kan ook kaiken, kakerita.
1: Nou ja, mensen eten dat. Kooi en meer na kaiga, de neusen.
0: Ja.
1: Sommigen gaan met kaan mangen kaai, sommigen gaan met mangen kali. Ja, het is heel gek. Maar Jordi, ik heb nog wat je hebt erover. Een barra luguberetje, Joaia.
0: Ja, na?
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Nou mooi liggen wat jij erover, Jordi.
0: Ja, nou ja.
1: Lag je deze slager, ik was
0: slager. Hebben we een ghostje reclame gekregen?
1: Hebben we een ghostje reclame gekregen? Ook erover wat jij laat, Jordi.
0: Ja. Nou ja, je had heel veel dingen om te bespreken. Het heer Torito keer had, ook het heer onderwerp had.
1: Nederland. Dus ja. Ha, ja. Nederland ke sona, John Heiga.
0: Ha.
1: Nederland ke heer reserve, het was sona.
0: Ja.
1: Gewoon goud staan.
0: Omgerekend is dat 602 ton of zo. En paisa heiga bijna, als je dat omrekent in geld, paisa majorie, dan is het 72 miljard.
1: Dekhle, tu janega precies, John Lloyd. Als bankmedewerker weet jij dit soort dingen. Tu specialist wat heet je,
0: John. Hoe zit je nu met hem direct alert regelen, toch?
1: Tu direct janega. Maar dek, dheer sona, ab saman lies ba Amerika, se pier jaan pe. Vanuit Amerika en Canada, hè? Canada,
0: ja. Ja,
1: Canada. Lijst in Londen, merk je, dus Amerika, Nederland. Dus Nederland vind ik wel apart, dus na Sonua lijst in fysiek, ze hebben het verkocht en ze hebben het weer gekocht hier. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Dus ze hebben het fysiek niet gebracht.
0: Nee.
1: Verenigde Staten met jou, Canada met jou, obetjes, hè? Of Londen met kines, hè? Maar als reden geven ze op, als het in Londen ligt, kunnen we sneller handelen.
0: Ja.
1: Maar echte reden natuurlijk, doe ze regen. Jij weet het, iedereen weet het. John Babal, hoe weet je Amerika mee?
0: Meneer Trump. Onder andere.
1: Ook het namoam naam, maar bolle saai.
0: Bij Trump, je naam toen namelijk weer.
1: Ja, Donald T.
0: Donald.
1: John Donald Duck kregen. Donald. Barabara Tamasa kregen. Dus je bent niet zeker van je goud, toch?
0: Ja.
1: Dus beter Jan let jou Europa met daarmee iets zekerder.
0: Ja.
1: Dus dat ding is nu opgeslagen in Londen.
0: Ja.
1: Vond ik wel apart.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, misschien weet de Nederlandse bank iets meer dan wij. Hamluk, maar nu zegt Kamtija Nila, Jan Oester, duel Jan, hek je kan hoisten.
1: Toen was het erop dat hij je luidt. Jij mag die informatie niet delen, toch? Een geheimhouding.
0: Nou, ga mijn naam maar geven. Toen
1: zei Jan het, hoe je bibi dan met je hem.
0: Nou, ik kom boem naar bij hem.
1: चुप्पे से फ्लाउस्टर करके बताए कि कहां सोनुआ कब आएगा हम लोग चली सारे के
0: मैं नीदरलैंड इतना सोना कहां से पायल वार कॉम्स ऑल दी सोना फंदान कहां से आएगा
1: नीदरलैंड नीदरलैंड चलाक भी रहा समर पहले पहले हम बोली ला बवेस तो बड़ा क्रिमिनल भी रहा
0: इन द कॉलोनियल टाइट और सो
1: चोरी चपाटी सेरोवर्स नीदरलैंडर्स सेरोवर्स रहा तो स्लावहोल्डर्स
0: या
1: एंड दे गिंग अस हैंडल ड्राइव ऑन माया सा हैड वेल दी सेरोवर्स नोडिग एंड वेल दी स्लाव हैं
0: या
1: नोडिग
0: या
1: दस De reputatie is niet al te goed. Chota ke des etna dhani kaise bhaile.
0: Ja, ja.
1: Agressief volk toch? Agressief volk.
0: Chorise.
1: Zeerovers. Bakhanas bati yed bolie direct oké.
0: Ja.
1: Ki tor aja nana sab zeerover
0: rahasane. Tulung hamar des se chorai ke aake ni etna dhani hoi gale.
1: Direct bol diye. Jahan tor to se boli, what do we hear? Direct bolie batia.
0: Ja.
1: Dat ze dankzij jou rijk zijn geworden. Trouwens over rijk gesproken, Lloyd. Ja. De nieuwe miljonairs, dat zijn de voetballers. Hè? Dat weten we.
0: Ja.
1: Kooi in mijn naam. Besef kregen, mooi zeg. Kijk, vroeger verdiende een voetballer, een hele goede voetballer,
0: ja,
1: een miljoen per jaar.
0: Ja.
1: Vond hoeveel geld.
0: Ha.
1: Heel veel geld vond. Dus volgens mij verdiende Gullit, Van Basten, het Nabarka-Barka spelers, die verdienden volgens mij 1 miljoen tot 3 miljoen per jaar. Hou me er niet aan, maar ongeveer. Oussamaipe, Oukamaira. Als je topvoetballer was, hè?
0: Ja.
1: Weet je wat een topvoetballer nu verdient?
0: Miljoenen.
1: In een paar jaar tijd verdienen ze 100 miljoen.
0: 100 miljoen.
1: Dan hoef je niet eens top te zijn. Dan moet je alleen maar gewoon een beetje kunnen voetballen.
0: Ja.
1: 100 miljoen in een paar jaar tijd. Dus de nieuwe miljonairs die in Nederland ook zit, Lloyd.
0: Ha.
1: Bijvoorbeeld Summerfield.
0: Ha.
1: Gaat 100 miljoen verdienen. Mickey van der Ven, 100 miljoen. 75 miljoen. Weet je, binnen een paar jaar tijd. Hè? Dus die jongens worden echt multi. Binnen no time, binnen een paar jaar. Ik wou keer haar Reinders, 100 miljoen.
0: Ja,
1: weet je, Dennis Bergkamp bijvoorbeeld, Lloyd, lang terug. Die verdiende 1,5 miljoen per jaar.
0: Ja, dat was toen
1: dus
0: met tijd.
1: Die verhoudingen zijn helemaal
0: zoek. Ja, die zijn helemaal zoek geraakt. Maar voor die tijd was voor Bergkamp dat veel geld natuurlijk. Maar we leven nu weer een andere tijd. Dus ja, abbootje was snel. Ja, dus ja, als je een beetje balletje kan trappen, dan kan je heel veel geld verdienen. Dat, waarschijnlijk.
1: Nou ja, hè? Jammer. Wij hebben onze carrière gemist. Trouwens, dunia bhar mein dekhiye to ekko Hindustani na haiga. John Ball khele moi. Ekko Indiar na, ekko Hindustani na.
0: Ja, maar hamlok
1: 1,4 miljard mensen, Lloyd. Ekko na, nul sare.
0: Nul. Maar hoe kan dat? Hamlok ke bichar, hamlok ke soch dusre rakam hai. Wohi khatin.
1: No, ya, hamlok sekerheid kis karila. To hamlok ke maa baap bole sun.
0: Ha.
1: To footballer mange hove maa be gor hart toot jai tor, ta heb je helemaal niks.
0: Ja.
1: Dus begin een diploma te halen. Begin te studeren. Or hum log ke fysiek bhi utna mooi na hai ga waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Om dit heel goed te kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar het is wel opvallend.
0: Ja.
1: Ekko, dunia bhar mein ekko na hai ga. Hindustani ya Indiër ya hè, Pakistan ke koi bhi. Nul.
0: Nul.
1: Op niveau hè. Hum na bolila stage lopen bij ADO Den Haag. Dat bedoel ik niet.
0: Nee.
1: Ik go Hindustani ko dega van nee, ja, maar wali.
0: Maar dan betekent wel eredivisie hè. Ik bedoel dat je op het hoogste niveau kunt voetballen, maar kan die of helemaal na hega?
1: Ik had go mix wel hega. Hindustans gemix met.
0: Ja.
1: Dat heb je wel.
0: Maar hamlok puur kojila.
1: Hamlok puur wel kojila. Ik kon hem niet zo na zareke. Hamlok kojila 18 karat.
0: Ja, maar moeten wij niet als ouder zijn. Hamlok de gila ke oké hamare bitwa. Bitia ke talent hega voor voetbal. Dat we dat moeten stimuleren. Of zit dat ook niet in ons...
1: Nee. Het zit niet in ons systeem. Hamlok veilig mangila, hamlok zekerheid mangila. Hamlok na mangila, want weet je, heel veel mensen, groepen mensen, hamlok kali topwa dekhila, Lloyd.
0: Ha.
1: Wie heeft de top gehaald? Oh, bisal. Maar er zijn heel veel mensen daaronder, 99,9%, die dat nooit bereiken. Hè?
0: Nee.
1: Dus laat die Hindustanen maar hun ding doen, zoals ze dat doen, is prima. 100% zekerheid, prima.
0: Ha.
1: Weet je, waarom zou je voor 99,9% onzekerheid gaan? Waarom?
0: Ooit.
1: Dus Hindustani ke bichar jo hai, bahut uttam hai, bahut mooi hai.
0: Zeker uttam hai, ja. Wij scoren hoog op andere zaken, hè?
1: Zo is het. Hamlok chanak bati, hamlok larkan padhega, likhega. Ze doen het goed in de maatschappij.
0: Zeker,
1: we integreren feilloos.
0: Zeker.
1: Je hebt echt geen last van ons, hoor.
0: Nee,
1: ja,
0: nee,
1: helemaal
0: nee.
1: Goed.
0: Ja, toen Hindustani ke na benoemd kerst ik van...
1: Hamna girabe. Hamna girabe Hindustani ke loy. Jekke girabe ko, tu ja girau. Hamna girabe.
0: Ze kunnen ons niet plaatsen, hè? Ze kunnen ons
1: maar
0: niet
1: plaatsen. Maar hamna jab girabe. Hé, dankjewel voor je koffie, man. Wacht.
0: Ja. Koffie ke geluid tot toen ikaar. Want dat is iets wat wij altijd willen horen natuurlijk op Pujala Radio. In Coffee Chai Middagshow. Aadje Braspatiwa. Aurobi 10 tarik september ka program.
1: Bara mooi Hindi mee bolle, cha. Ham bolila ak donderdag ke programma haiga. Hoor te soon. Ik ga even een koffie. Weet je,
0: ja,
1: een koffie.
0: Hier komt die, dames en heren.
1: Moment, Lloyd. Hier komt die koffiemoment van... De dag.
0: De dag.
1: Lekker. Wat een netjes kilo, hè?
0: Als doe je dan slurpje toe, hè?
1: Onderbreek hoe je dat slurpje. Was hit Delhi hier. Hier hit Delhi, leute. Trouwens, over...
0: Ja?
1: Moeten we
0: bang zijn voor de West Nile virus? Icon-virus, hè?
1: Nee. Abbe, ik Hugo gevallen ontdekt bij Nederland mee?
0: Nou, go.
1: Site Orhoiga Kush, dus abinna alarmfase jaar.
0: Nou.
1: En natuurlijk moet RIVM al iets zeggen. Ook er kan bijga, bolleke, waarschuwkerke. Maar er is gewoon geen gevaar. Nog geen groot gevaar. पता ना हैगा माओ क्राइ खाना तो अंदर कंट्रोल है चिंता तो ना कर
0: ना ना हम लोग की चिंता ना ओवर करें
1: मैं एक बोन चिंता कर
0: अट वर्ड ओवर गेड्रागेन डोर मुगे अब पानी बरसे हैगा हमने मुगोन आई की ना हैगा तो होपलिक कोमन नी मुगे नीत जस्ट पानी बरसे तो वेल मुगे हावे है तोह
1: नो या आवेंदे नो वरीज
0: ना
1: 150 VWO leerling, hè?
0: Acha?
1: Vijfde klas. Dus ze gaan bijna examen doen. Zo te thora chalang lerken ba. Maar de helft heeft zich flink misdragen in Praag. Ik heb tak had saman gal ba. Ze komen allemaal terug. Hoe vind je die? Gal daaropie, ze mochten na 12 niet buiten zijn. Na 12 ook naar buiten.
0: Jongens.
1: Kali anet hovega loit.
0: Nee, maar zo leid je toe, dubbeler kon je toe, leid je vanuit Groningen naar Praag. Dan neem ik aan dat die leraren, onderwijzers wel zeggen... dit zijn de regels, jongens. Hè? Hier moet je aan houden.
1: Nee, duidelijke regels, maar toch.
0: Toch?
1: Meer dan de helft heeft zich niet eraan gehouden. Of ongeveer de helft.
0: Nou, per se VWO-ke lerken.
1: Badmaaske ghar. VWO-ke lerken.
0: Maar zeker Groningen met kabele badmaas lerken hier.
1: हम बोली तो बोइतियन में और ज्यादा बनमासी हो गया लोग हम बोली लातो से डिमेंस ऑफ फरफेल से संबालदाद सदुन मरवात देख बनमासी भी होएगा बाय फॉरबल्ट स्नेल वेग पे में चलावे तो कस के दैट सी ओ कोर इन द बोइतिस राइट देयर इज नो हार्डर है
0: हार्डर है
1: एगो एगो एगो पगला देख गईल है माया दैट इज खिन यंगर दिस मैन इज हूवेल 53 यार ओल्ड इन स्लोवेनिया में चलावत रहा 238 किलोमीटर पर यूर नो स्क्रेक इक दैन नीट सो फन मा व्हाट इक विल वेट लॉयड टू ऑटो चलावेगा बहुत दिन से Rij jij hard of rij je normaal of hou je aan de regels?
0: Nou, ik hou me aan de regels. Hier en daar ga je wel ietsje sneller, maar ik hou me over het algemeen aan de regels. Want ja, boetwaadje miliga, to rij bijstel jega. Boetwaadje hoor, boetwaadje miliga, to te hardelijk. Maar als je rijbewijs kwijt bent, dan. Bra ga niet hoor, zeg. Want die Audi heb je hier in Nederland nodig, sowieso. Hè?
1: Je rijbewijs moet je niet kwijtraken. Dat zou echt heel erg... Nee, maar dalle raad ke toe chalawega.
0: Ha.
1: Or toe balle bate Yehuda ding... Flitsmeister.
0: Ja.
1: Of een andere. Toe baar ke chalawega.
0: Ja.
1: Je weet dat ding goed werkt.
0: Ja.
1: In Nederland. Toch? Toe chalawega en je weet raad ke rastuak dan vrijba.
0: Ha.
1: Or toke magma 130 chalawega. Heb je dan niet de neiging om... Bijvoorbeeld Toroto Wajorcha Lega, goede auto. Heb je dan niet de neiging om toch nog 150 aan te tikken? Of hou je aan die 130?
0: Ik hou me wel aan die 130.
1: Oké. En als je maar 100 mag rijden? Of raadbaar? Of rastwa vrij?
0: Nou, dan probeer ik toch iets bovenuit te komen. Hoor. Boven de 100 uit te komen. Hoor.
1: Ik denk dat de meeste mensen dat doen. Hoor.
0: Ja.
1: Kijk, bij 130 hoef je niet 140 te rijden. Nou, hoeft niet per se.
0: 130 vind ik al hard genoeg.
1: Maar waar je 100 maar mag... Ja, 130 is prima, daar rij je, weet je, relax. Dan hoef je niet 150 te gaan rijden, want dan moet je geconcentreerder zijn.
0: Ha.
1: Dus dan hoeft dat niet. Maar waar je maar 100 mag rijden, dat ding is weer door.
0: Ja.
1: Ratiakko, rastwak dan vrij bij en je moet nog anderhalf uur rijden.
0: Dus dan heb je rastwina gaat omhoog, dus ja, je wil wel snel thuis zijn, toch?
1: Je gaat automatisch harder rijden, toch?
0: Ha.
1: Maar wat is maximale snelheid waarmee jij ooit hebt gereden?
0: Ik blijf 140.
1: Maar op de autobaan in Duitsland.
0: In Duitsland? Naar Duitsland? Duitsland ook begonnen jij, hè? Dus ja, ik heb daar nog nooit geprobeerd om harder dan 130 of 140 te rijden.
1: Oké,
0: dus
1: maar als je een lange rit hebt, je moet naar Spanje toe, ik zeg maar wat. तो के बड़का रेत बार चला के रस्तवा एकदम फ्राई है साउथ फ्रांकराइक में
0: या
1: ये खत ऑटोमेटिक हार्ड राइड और लोई
0: एक्ट वन
1: मैं व्हाट इज मैक्सिमम स्नेलहेड वारोप जय इन ऑटो हैव खरीदा
0: नाउ आई थिंक 170
1: तो हैव यू नोइड द नेइगिंग गॉट टू यंग यंग वाज फन ए लाउ इफ द बाइट और लो दे की तो हुत गेवोल इज
0: ना
1: Ik denk Zeker. Dat je afwijkend bent zelfs. Ik ken niet veel mannen en jongens die niet even hebben uitgeprobeerd van hoe voelt 220, 230, 240 aan.
0: Ja.
1: De meeste mensen die ik ken hebben dat wel
0: Jawel.
1: Een keer gedaan hoor, om uit te proberen.
0: Ja, maar ik kan me niet, herinneren dat ik ooit boven de 200 of 240 heb gereden. Nee, misschien 170, maar hey, zit jij daarna?
1: Oké. Het is een saadharan.
0: Bahut saadharan, bahut saadharan.
1: Oké, okay. I rest my case. Ja. Met een mooie baat meteen.
0: Ham, is dat alert, Bart? Toen John Junior poochega, je lokt die dingen uit toch?
1: Je trapt er niet in,
0: Ja, ik trap er niet in.
1: Hé, maar ik wil chicha mij naar zo'n avond, Lloyd.
0: Kon je toen mij zo'n
1: avond? Niet goed voorbereid. Maar we kunnen dat wel doen, hoor. Even om Koji tot je jwaja. Juist, deze hier. Dus Poetin... Putin koffer hem ook betijl laat, is het?
0: Ha.
1: Hem ook thoro, ik wou hem ja koffer betijl laat, Donald, kebare me.
0: Ik denk dat, hem ik wil ja gebeur me leggen, Arend, die, hem ook een collega, ik weet wel, Groningen meer heen, ja. Dus ja, zeker, hoe ben je praag met je? Maar
1: nee.
0: Maar ik wil wel badmaas naar heen, ja.
1: Na, meneer Nandan, Jonba. नहीं एक बुन्ना बड़ा सीधा साधा बहुत सीधा साधा बहुत सीधा साधा
0: बहुत खूब
1: लप्पर बोले पहले खाइस बा छोटा जरा खूब लप्पर खाइस बोले दोस्त
0: लप्पर सुधर गए सुधर गए एकदम सुधर गए
1: सुधर गए देख अगर माई बापों के अच्छा रास्ता पे लाइस है
0: या
1: दोस्त पुतिन मनेर पुतिन
0: हाँ
1: die moeten wel een beetje vrezen toch kan je hem ook bolli hij vreest voor zijn leven
0: ja
1: maar hij vreest ook voor die drone aanvallen dus Zelensky, John Haiga.
0: Ja.
1: Ik heb twee abharam ook over betijlen daarover.
0: Ja.
1: Laatste maanden hebben we heel kamtie betijlen daarover. Dus ik heb twee abhar daarover betijlen. Maar Zelensky, John Haiga, Oekraïne. Ja. U bolega van zoon. Hamlok mangila AI drone set to swarm maken. Hamlok da ego drone pathabe. Hamlok AI set.
0: Hajaren.
1: Ha, honderden tegelijk pathabe. Dus.
0: Ja.
1: Al die mensen die over Rusland vliegen, vliegen niet over Rusland, gaan niet naar Rusland. Want hamlok drone aanval zit die karabe op die luchthavens. A Putin bichara, so che man apka hoe ja. Dus het wordt steeds erger. Nu zie ik iets hè, van Putin en Modi. India ke Modi.
0: Abki.
1: Idu ko bite ke, idu no bite ke, dekhiye apne
0: batiya ke. Isse bite ke bichar kare se apne kuch kaha.
1: Ik ga dit ding even aanzetten, Lloyd. Wacht even, omhoog, Carilla.
0: Wacht even.
1: Abbe reclame. Abbe to Swiss sense ke reclame. Aige babichu, abbe. To, het is onvoorbereid, sunne walo. Dus dan, hè, dan gebeuren dit soort dingen.
0: Ha.
1: Maar het is wel mooi. Ik wil het even laten horen.
0: We gaan even een stukje horen wat Arend wil laten horen.
1: Ja, één seconde.
0: Gesprek tussen Poetin en premier Modi.
1: Het is eigenlijk geen gesprek.
0: Oh.
1: Hij vertelt dat gewoon.
0: Oh, hij
1: Jij moet dat ding wel opstarten. Mikado boy, waarom wil dat ding niet opstarten, Lloyd? Druk er op play. Als hij nog een play. Oh, ik zie het, Alex.
0: Ja, ja.
2: Aras शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है, गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग।
1: Nou, mooi nou, toch, Lloyd?
0: Ja, nee, zeker. Maar dus, op de vertaal dus, kan je dit horen, maar niet toch?
1: Nou ja, dus dingen zit erbij, Vladimir.
0: Ha.
1: En luistert naar hem dus.
0: Ha.
1: En hij doet dat gewoon in zoet Hindi. Vind ik wel mooi.
0: Ha, ha, ha, he,
1: alleen dat al.
0: Ja.
1: En eigenlijk uw collega van Sun Hamloke, boodschap John Heiga, India, ke, Bharat, ke, maar ook van het boeddhisme, maar ook van Gandhi,
0: ha,
1: de leer van Gandhi,
0: ja,
1: is de vreedzame weg.
0: Ja.
1: En niet de weg van oorlog en apneke marpite. Ja, dat leidt nergens toe. Dat vernietigt de mensheid op termijn.
0: Yeah.
1: Of John Heiga mensheid ke achai, John Heiga positieve weg. O Heiga vrede wali weg. Dus al die oorlogen, al die eindeloze oorlogen, beëindig dat alsjeblieft. Want het geeft hoop, dat geeft kracht aan mensen, dat geeft een optimisme, dat brengt optimisme bij mensen. Dus hou op met die oorlog. Dat was de boodschap. Vond ik wel mooi.
0: Maar Poetin ke muria me batia samajh mein aaya ki na?
1: Ha, ook er input mein chal gaye.
0: Poetin ke acha. Poetin ha. Input wa chal gaye. Hai Poetin me input wa chal gaye. To mau to muria hilas ki na? Tu jana to Indiërs hilave par muri.
1: Ja, nee, maar hij was aan het praten. Dus Poetin ging rustig luisteren naar de vertaling. Maar hij zat er rustig bij en hij luisterde rustig.
0: Ja.
1: Dus wie weet dat die man op een dag begrijpt hoe het werkt, Lloyd.
0: Ja.
1: कि लड़ाई झगड़ा से काम ना होएगा
0: कितना
1: लाइन हम लोग प्यार से
0: कितना लाइन हम लोग बोले चीजवा है
1: जितना नौ दख रही जब तक हम लोग जी खोई बोले खोई चीजवा
0: प्यार से
1: काम कर दुश्मनी से ना कर एंड स्टेक अलका नीट एन मेस इन द रुग लॉर्ड
0: ना toch ना
1: दैट सो थिंग मुच यू डू थोड़ा मोय कम्युनिकेट कर अपने बतिया अपने में है फरस्तान थाउ दे मोय होरी कर मन्ना छोरी चोक दे कोई के पीठी में दैट मुच नी दोन
0: ना
1: मोई बोली
0: हाँ बड़ा मोई बोले बड़ा मोई बात फिर ज्ञान के बात आज हम लोग बोल दिली है
1: तो थाईलैंड बहु गए तो
0: हाँ थाईलैंड ढर गए यार मैं फाक
1: तो थाईलैंड खूब जाने तो से ज्यादा एक जने और हैगा एक्सपायर है जो हैगा
0: वो तो बड़का एक्सपायर हैगा
1: हाँ मैं दिमाग दूध नौ नीत में इन दिन खुश
0: नहीं दूध है इस एरफारिंग देश के उनके फ्रॉम थाईलैंड दूध या
1: मासूम पताया तो जानेगा मोई से
0: पताया हम जाने मोई से हाँ सीकर
1: दुनिया भर में सब यौंगरे जाने पताया
0: या मोई प्लान
1: पताया में क्या होएगा लोवित
0: पताया में हैगा ढेर अमेरिका के सुरजाती
1: ईसाइट में पताया वार साथ पताया बकें तो
0: ओम दी प्रोस्टिट्यूशन एंड दरखलके तो
1: जस्ट
0: या
1: जस्ट al die sekswerkers.
0: Sekswerkers, ja, zo moet ik zeggen.
1: Maar officieel mag het niet, hè, volgens de wet.
0: Officieel mag het niet en toch nee, gebeurt het gewoon
1: maar
0: daar,
1: het gebeurt openlijk. Dat is de industrie, daarop draait Pattaya. Daarom
0: boy.
1: Is Pattaya. Weet je, de hele economie van Pattaya drijft daarop. Dus het is een beetje...
0: Een beetje raar dat ze zeggen het is verboden.
1: Hypocriet.
0: En toch laten ze dat gewoon openlijk toe.
1: Precies, want als die meisjes, als die vrouwen geen geld binnenhalen, is er meteen heel veel armoede binnen het hele gezin.
0: Ha, toch?
1: Dus die vrouwen, die moeten danda kerke oratien, paisa kamaiga daar voor het hele gezin.
0: Ja.
1: Zij hebben weinig keus, ze hebben geen andere dingen, zou je zeggen.
0: Ha.
1: Maar eigenlijk heb je altijd een keus, maar ja, daar kennelijk niet.
0: Na.
1: Daar is het een hele grote industrie en al die toeristen die er naartoe gaan, niet allemaal, maar de meeste, usab jaiga uchijuan khati. बार में जोन मिलेगा जोन जाइए मसाज सलोन में जोन रास्ता में भेटाएगा नो या फॉर अ प्रेकी दस मेंस फिंड दैट गेवेल्डिग न्यू साइनर लॉयड प्रेसिस जोन तो बोलेगा 5000 अमेरिकन से मात्रोस
0: या
1: Die zijn nu aangekomen in Pattaya.
0: Oestap takkel he, ze zijn gefrustreerd. Ze zijn heel lang uit huis, van huis. En ze hebben oorlog gevoerd, Nalmahina. Dus ja, ze moeten even hè, tot rust komen.
1: Ja, ze hebben rust nodig, ze hebben vertier nodig, zou je zeggen. Ze hebben 250 dagen daar op dat schip gezeten. Je hebt toilet naar mooi kamaiga, je hebt sociale omgang naar mooi hega, larai, jagra. Niet hygiënisch, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: Volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Dus die mensen komen daar aan. Ik vraag me af, hè, waarom ze voor Pattaya hebben gekozen. Kies een andere haven, maar niet voor Pattaya. Je weet wat er gaat gebeuren.
0: Ik denk dat het daarom het draait, hoor. Voor die jongens, dat ze daar gaan. Want je ik heb het een keertje meegemaakt. Dan was ik daar in die bajar aan het lopen. Ja, kaprapra, kinzake. En dan horen die meisjes van... eigen sujetjen. Ab de keertje horen ik bhaaltje, leidtje, leidtje, of wat dan ook. Of ze zien de jongens binnenkomen. En dan als het ware.
1: Juist, want al die prijzen gaan omhoog vliegen nu.
0: Ja.
1: De economie krijgt een enorme boost. Intussen zeggen ze daar, de overheid... Eigenlijk willen we dit niet, maar het overkomt ons. Ik geloof er helemaal niks van. Lloyd.
0: Het overkomt ons. Ha?
1: Dit is gewoon een doelbewuste actie om heel veel geld binnen te trekken.
0: Dus ja, maar Amerika gaat vaker daar naartoe, hoor. Met die Sujati om op Amerika te rijden. Altijd.
1: Maar je kunt dus Isaid Pattaya gereisd, wat Thora Bachai kreeg. Want 5000 van die matrozen...
0: Toen had je toen aandacht naar Amerika, maar...
1: Nee, op 5000 matrozen van de regering. Regeren en regeren. Bij twee dingen gaan ze doen. Dus Rabatai kan je Najee Pattaya
0: kopen. Toen Najee Pattaya. Kijk, als je naar Thailand wilt gaan, moet je gaan met andere gedachten natuurlijk. Kana, Pina, weet je, leuk.
1: Dat soort dingen.
0: Maar dan hoef je niet naar Pattaya
1: te gaan, hoor.
0: Nee, je kan ook naar andere gedachten. Doe ze dus deze bhi jaise.
1: Alhoewel Bangkok mee bhi bhara leche. Dat kan je hier.
0: चाहे जहां जी थाईलैंड में या ये क्रैक में तुम
1: जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है
0: ढेर इन्हें क्लाह करे कि बेंजीन के प्राइस फिर चढ़ रही है €2.69 इस तरह का बेंजीन के प्राइस
1: तू कभी मेमाक कर ले लो फिर हम बतिया बोलेगा कि प्राइस साका भाई लेगा अपन जीवन भर में सोच तो तू कभी मेमाक कर ले
0: ओवर इट
1: आल्गमेन है सोम्स एन सेंट गेसाक सोम्स इन सेंट
0: ओवर इट आल्गमेन स्टीगt ie hoor ओवर आल्गमेन als je op long term kijkt hè dan zie je dat hij steeds stijgt af en toe heb je die een dipje maar hey wordt charte ja
1: dus ik ben geen benzineauto meer gewend.
0: Doe toch elektrische
1: laden. Bovendien zijn mijn goeie geba. Dus,
0: je lacht die andere mensen uit, zeker, no?
1: Nou, dat niet. Maar al die auto's zijn elektrisch bij mij. Dus dan word je er niet mee geconfronteerd. Nu hebben we een leenauto even aan de garage. Voor een van die auto's. Dus Kalina, gisteren reed ik in die leenauto eventjes. Ik kon niet in mijn eigen auto, want die was door mijn vrouw even geclaimd, want haar auto is dan bij de garage. Ik krijg die leenauto voor me kiezen. Hè? En dan moet je behelpen daarmee. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik let helemaal niet op die meter.
0: Ja.
1: Dat je moet gaan tanken. Ik ben het niet meer gewend.
0: Nee, zeker niet.
1: Hem raad je op, laat ik een Leila. En dan rijd ik de hele dag gewoon vrolijk verder met de spang. Ik kijk nooit naar dat ding. Ik heb benzine, batterij. Want dat ding meldt jou op tijd.
0: Op tijd.
1: Maar in benzineauto, wat mijn naam moet je melden, Richard? Ik kom mijn wijk in rijden. Ik zie dat ding op oranje. Long Dray.
0: Long Dray, ja.
1: Je schrikt je een hoedje, hoor.
0: Ik kan me voorstellen dat je denkt van...
1: Als je niet meer gewend bent... Maar het doet pijn. Het doet pijn aan de pomp, hoor.
0: Ja.
1: Bahut kharcha ho jayega. Dus agar sunne walo to kahega mogelijkheid... Ja, de meeste mensen zullen dat al gedaan hebben, denk ik.
0: Ja.
1: Of toch een elektrisch auto hayga of je kunt het kopen... Dan moet je dat wel overwegen.
0: Ha.
1: Want het na onrust hayga dunia mein... Kijk, hardam site na mooi rei elektrisch auto of hybride auto... Maar jaise is hij thai galoid, hè? Zo'n situatie dunia mein.
0: Ja,
1: kun je liever elektrisch rijden?
0: Dan kan je liever elektrisch rijden, ja.
1: denk ik, hè, Hamna Gelli hele analyse krijgt. Maar dat is mijn gevoel, dat je liever elektrisch kunt rijden en als je genoeg zonnepanelen kunt gebruiken, dan heb je de helft van het jaar best wel veel zon, hoor.
0: Ja.
1: Eigen opgewekte energie.
0: Maar heel fijn dat ik... Het is wel zo, ki du mangi dur jai chalave. Dan heb je wel een beetje beperking, maar toch, ja...
1: Ham jane kahi kari la loit.
0: Ha.
1: Niet voor mijn portemonnee, ja, zo ben ik niet.
0: Nee.
1: Ik doe het voor het milieu.
0: Oh.

0: bent groen. Jij zorgt voor klimaatverandering en hoge opwarming van de aarde.
1: Broeikaseffecten, dat soort dingen.
0: Oké, toen kwam die regen.
1: Ha, maar deel bouwt dat je hem groen
0: maakt. Toen groen hoe je gelegen. Ik dank ze groen. Ja, ja.
1: Nee, maar als je CEO bent, als je baas bent van een bedrijf, dan kun je liever elektrisch rijden bij je.
0: Ha.
1: Want dan kun je zeggen van, kijk, luister nou, ik ben bewust hoor.
0: Bewust, hè,
1: van het milieuprobleem. Je kunt niet in een dikke Lamborghini gaan rijden met een 12-cilinder, 8-cilinder. Hé, beter in een karoetje, Joaier.
0: Toch is dat een beetje toevallig.
1: Dat valt verkeerd hoor.
0: Ha, toch? Dus ja, je kan ermee door. Laat me zo zeggen.
1: Pieken? Niet lekker gehaald ooit?
0: Oira?
1: Aatje koffie en chai.
0: Voordat je afsluit. De dingen is gaan over die corona. Hoe noem je dat? Die
1: enquête.
0: Enquêtecommissie. Kun je wel eens iets wakken?
1: Waarheidsvinding, de parlementaire.
0: Parlementaire enquêtecommissie. Hoe kan Grapperhaus zulke lelijke dingen over zijn collega's zeggen? Via de app.
1: Ajo. Zo, Lloyd, het is één pot nat. Het is echt, die politici, echt waar. Die politici die maken er een potje van. Ze stralen uit alsof ze alles weten. Ze komen niet eens uit hun woorden.
0: Ja.
1: Ze vechten elkaar de tent uit.
0: Ja.
1: Ze kunnen niet eens onderling samenwerking bewerkstelligen. Hoe ga je het hele land laten samenwerken?
0: Ja.
1: हम लोग के बैठाओ हिंदुस्तानी के वहां बैठाओ तब देखिए
0: ना कैसे
1: हम लोग चला दे
0: हम लोग और मोसी चला दे कैसे आनेगे पे इतना घोड़ा काबले चल गया रहा हु का
1: इट लाइक वेल इंडिया यो ये लाइक दैट ऑन द स्नेलवे बम हेले स्नेलवे को ब्लॉकेट ये देन का भाईले फ्रॉम मेल्डिंग एल्डिंग हैगा कुछ ये क्रैक नल मेल्डिंग
0: ओपे सी ये कुड पाड ऑफ द
1: मा ik heb het in Turkije ook meegemaakt hoor Lloyd vlakbij huis.
0: Ja.
1: Als je India tot door, maar Turkije, dan ga je even van die gebaande wegen af. Dan ga je even weg. Megado, alleen maar schapen en dat soort dingen. Je denkt van, wat voor land is dit?
0: Oké, maar India kan ik me een beetje voorstellen. India kan ik me wel een beetje voorstellen.
1: A9 is ook een boeitejaar. A10 is pas goed.
0: A10.
1: Op de A10 maak je dat soort dingen niet mee.
0: Nee.
1: Op de A9 bij Zaandam in de buurt.
0: Alkmaar, hoe kan die?
1: Alkmaar, Asset. Asset, daar kun je het wel mee.
0: Maar
1: niet bij Ajax, niet in de Belmer.
0: Arena liggen zeker na. Nee. A2 liggen Belmer.
1: In de Belmer kun je hooguit. Naar Mout Krabbat, een bol op Tjolde.
0: Ab kon je het mij bollen over de Belmer.
1: Naar bol op. En mij goes aan jij zomaar, Lloyd.
0: Tja.
1: Maar even twee afsluitende dingen, Lloyd. Komende zondag.
0: Ja.
1: In een geheel nieuw jasje.
0: Ja.
1: Ik heb programma John Hamlocke Paas bahut salo se chalega met Robbie Makka.
0: Ja.
1: Politiek-economisch analist van Ujala Radio, Robbie Makka. Sap ko yuke chinega? Die man zit vol met alle informatie. Koi informatie na zijn naam mee, John Udamia na janega. Hij weet werkelijk alles.
0: Am kabeke mi sojela Udamia suteki na suteki. Oke doorlopend informatie alwege.
1: Nou, Barat Chalakan mi het. Dus hij kan en slapen en werken en alle informatie verwerken. Behoed Chalakan mi het. Dus hij kan dat doen als zijn naamke over u sapko janega.
0: Ja.
1: Dus wij zijn blij dat wij in een nieuw jasje hebben kunnen gieten. Nog beter, nog leuker. En ook op een ander tijdstip, Lloyd. Want u John vroeku hoort raha. Dik ham een besoete trahi vaak. Omdat je dan hebt gefeest zaterdagavond.
0: Ja.
1: Dan ben je een beetje groggy.
0: Ja.
1: Dan ben je 9:15. Hoe laat was het? 9:15 toch?
0: Ja, 9:15.
1: Dan soetie, dan na. Forceer hoi ke sunie. Want je wil het toch niet missen.
0: Ja.
1: Dus nu hebben we dat verplaatst.
0: Ja.
1: Dan een veel beter tijdstip. Zondagmiddag. Ik ben je tussen 1 en 2. Dus er ga maar ik ben je tussen je Robbie Makka op Ujala Radio. Met de analyse van het nieuws. Uit Suriname. En het programma hebben we ook bedlila, Lloyd. Dus om een ekaat go nauwe naam bhi chahi rekto. Ik ook kaparaja bedlie te go nauwe naam chahi to, Lloyd.
0: Kaparwa ke nauwe naam chahi.
1: Haan to, are teimua bedlie to, je moet dat wel aan een kapstok kunnen hangen. Dus kapstok wat je hem ook benaila is uit. Kapstok wat ik een naam chahi reken.
0: Ja.
1: Or hem ook raad bhar soch ke bichar kar li ki kaise oke bole koi loit. Maar namua tu janega precies.
0: Dil hai Sarnami.
1: Auro?
0: De stand
1: van Suriname.
0: Suriname, ja.

0: दिल से नाम ही दस्तान फॉर सुरीनाम
1: या हां दस्तान फॉर सुरीनाम तो सुकन मतलब बस नाम के जोन सितिवाद सी जोन हाईगा कैसे है आज के दिन कैसे रहा पहले कौन कंती हम लोग जाईला
0: का हो है
1: इससे हां का होवेगा के कैसे करिसबा कौन चीज करिसबा काहे ऐसे करिसबा कौन कौन बवाल हैगा कौन कौन
0: दैट कैन ऑलमल ओवरलैप ऑन रॉबी मका दी मान वर्टेल्ड इट मेट सोफल पासी उ दिस भक्त हैगा दिस या ऑलस ओवर सुरीनाम वीट ही दिस या
1: हां दिस फनफ कोमिंग द संडेग 1 बजे से रॉबी मका के एनालिसिस तो सुनिए सो इन वालो दिस नॉट 10 बजे मा 1 बजे से फेल बेहतर मोमेंट in een nieuw jasje en presentatie rega Lloyd ke haat mein. Dus Lloyd Mahabir ke haat mein rega presentatie. Kabhi kabhi Vijay Rambaran ke haat mein rega. Kabhi kabhi hamar haat mein rega. Aise badal badal ke hum log karabe. Maar de meeste keren zullen Lloyd en Robbie aan de gang gaan met uitgebreide analyse met het nieuws van Suriname. Dus hoi zeg ik je in plaats van een kwartier thora zo lamba ho jaiga. Omdat Lloyd toch een maximale vrijheid ben natuurlijk.
0: Oh ja, ik dus, ben lang van stof zeker hè?
1: Nou, nee, omdat jij nieuwsgierig bent, toch? Door aard, als je zegt. Dus in plaats van das go vraag, toen man je bies go vraag, stel ik er. Is aard van het beestje. Maar geef niet. Dus dat is leuk. Dus zullen we wel vertellen door aan familie, vrienden, kennissen. Aanstaande zondag, tijdstip, John Heiga veranderen, hoor je bij presentatie, John Heiga, doosere camera, Heiga. Maar welzelfde, kijk je bolle, Heiga, Suriname kebare. Dus. Als je zijn naam ke bare mein sab kuch mange jane en je wil op de hoogte zijn, dat je aanstaande zondag vanaf 1 uur sunie naar Robbie Makka. Natuurlijk, exclusief op Ujala Radio.
0: Na.
1: Mooi. Uw eerste baat is, tweede baat is, Lloyd. Koi admi boli se hum karta maila kine, maar kaise kine be, hum nani kaise kari. Alvast hum log Ujala ke social media per, althans Facebook per, ego post hum log rak deli rahi kalinya raat ke na meer vaart toe een linkje naar meer vaart
0: ja.
1: Dus agar sunne walo aapke paas aayega Ujala ke Facebook pagina facebook.com/ujala.nl dus ujala.nl pe khojiye tab tu wahan pe dikhega linkje en daarmee kun je naar meer vaart toe en daar kun je kaart kopen sab ko tu apan regel kar sakega. Dus komende dagen veel meer natuurlijk informatie daarover ook. Ik word Jabba Jazz Concert 19 september ke zondag ke Meervaart Theater Amsterdam en toke Aweke Pari.
0: Toke Aweke Pari.
1: Zondag ke toke Soeneke Pari.
0: Ja, dus en koop je kaarten via meervaart.nl. Hamlo loopt het uitje heen. Rang 1 is 20 euro en rang 2 15 euro. En voor de mensen met een stadspas, behoud Jabba Jazz kartouw 10 milliga, korting milliga. Dus dat kan je bestellen via kaartverkoop at meervaart.nl. En we hebben nog meer verrassing, maar Hamlok, ik wou dat ook kunnen, Anne.
1: Jazeker, de komende dagen veel meer informatie natuurlijk. Lloyd, dankjewel.
0: Ja, jij ook.
1: Hamlok verder, Jaikba, toch heb je Hamuke. Dus om Garike taraf takila, dus om Haskarila, toch als een mooi serie en tot gauw.
0: Dankjewel. Goed. Ja, de kaap is een heel Ujala Radio geschreven programma. Die is kanaam Koffie Chai Middag Show. En we hadden het over de voetballers. Ik genereer Geerkerba, meneer Raaj. Meneer Raaj, Bolle, High Team, Thee en Koffie. Ricardo Kishina heeft gevoetbald bij Lazio Roma en ook bij Ajax. Maar toch niet half-half raad, toch? Kina, Raaj, volgens mij was hij half-half. Rafi bole hai ga Rafi bole ki wo grapper houser ke saath kaam kar is raha 20 baris bij een advocatenkantoor. Mooi Rafi. Nou, ik weet niet hoe hij als persoon was. Je had de kaap dus een koffie chai middag show peers keer gehesen walo. En daarmee ben je weer helemaal bijgepraat vandaag donderdag 3 september. Buiten is het misschien wat grijs. Iedere uur grijs hega. Kan hier per hamelijker hega. En binnen hopelijk is het iets warmer bij jou. En misschien nemen we vandaag die ene koffie en chai vraag mee. Kan ik er iets aan veranderen? Hamelijkoes badalsakila aaskidin. Als jouw vraag beantwoord wordt met ja, dan koesker. Doe wat je kunt. En als je vraag... als je deze vraag beantwoordt met nee, dan hoef je het misschien ook niet de hele donderdag mee te dragen. Pak nog een kopje koffie of chai en laat de regen buiten maar even zijn gang gaan. Namaskar, mooi zijn hier.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

You are. Ujala Radio Headlines. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Mojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Mojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

और जिंदगी सफर है, टूटे न दिल किसी का।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Landbouwminister Jamy van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.

0: You are.
1: Jala Radio Headlines.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: अरे वाह मालिक, तेरा जवाब नहीं है।

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Landbouwminister Jamy van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.